0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. De Nederlandse politie heeft gisteravond meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overasselt. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook zwaar gewond. In het onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. En dat is bijna de helft meer dan normaal. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer.

0: sparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
0: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
0: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
0: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
0: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Really? Music matters.

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Medi-Market.
7: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Mama, jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
10: Zaak.
9: Zaak?
10: Chocoladezaakje, slimmetje.
9: Ah.
10: Matinetjes.
9: Oh, wauw, van Zaak.
11: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet?
13: Zottekes, wakko.
12: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
14: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
15: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
14: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Van Haren, Van Haren.
18: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
17: Van Haren, Van Haren.
18: Omdat we van schoenen houden.
19: IKEA-tip van de week.
20: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
19: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
21: IKEA.
22: IKEA.
21: IKEA.
22: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Prisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden steden omdat je daar nog amper een parkeerplaats vindt. Ze vinden parkeren te duur en de regels niet duidelijk. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Je hoort Danny Smagge.
4: We zien uit de antwoorden dat mensen vaker gaan kiezen, bijvoorbeeld voor locaties om te winkelen of te recreëren of te consumeren, waar dat parkeren gemakkelijk is en vlot en dichtbij. En dat heb je natuurlijk in bijvoorbeeld grote winkels, maar dat parkings in overmate worden aangeboden.
3: Touring vraagt lokale besturen om genoeg parkings te voorzien in hun centrum. Tijdens de 3 hittegolven van deze zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen vielen er bijna de helft meer doden dan normaal, ruim 2000. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten raakten ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. Journaliste Katrien Sales.
5: De politie wil wel bevestigen dat er Belgen zijn opgepakt. Ze willen niet zeggen hoeveel, gewoon omdat ze het nog niet helemaal weten. Niet iedereen had een identiteitskaart bij, maar ik hoor wel dat er intussen met de Belgische federale politie contact is geweest om navraag te doen wie die mensen precies zouden zijn.
3: Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 daar. Speelster Alice Bosteels.
6: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
3: Vorig jaar eindigde OHL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag 25 graden.
7: Hallo daar. Welkom bij Willy. Heel goedemorgen, vrienden.
1: Thomas en Sien.
8: Er komen nu al vragen binnen over wanneer we die tickets voor Disneyland vandaag weggeven.
7: Ah ja,
8: dat communiceren we zo meteen wel even.
7: Anticiperen, ja, het wordt allemaal duidelijk.
8: Ja.
7: Hartelijk welkom. We beginnen met

0: Goedemorgen, Sid en Thomas, de Prinske. A day keeps the bad mood away. Let's go crazy. Tim, inderdaad. Tim.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Nathalie die vroeg ook onmiddellijk... Ik heb me altijd afgevraagd wie die shrink in Beverly Hills is.
0: In de songtekst van Prince.
2: In de songtekst van Let's Go Crazy. Ja. Ik heb hem natuurlijk onmiddellijk opgezocht.
0: En wie is het?
2: Onbekend.
0: Anticlimax-verhaal, super teleurstellend
2: antwoord, want het is gewoon een sarcastische nickname voor een therapeut in het algemeen.
0: Ah, ja.
2: Spijtig, hè?
0: Ja, heb je dat via AI opgezocht?
2: Misschien.
0: Ja. Mag ik daar meteen op inpikken? Want het viel mij meteen op in de krant vandaag. Eigenlijk heel interessant. Technologie-CEO Pieter Paulus Vertongen en een professor van de UGent, professor Ruben Verborg, die hebben samen net... Het zal een prototype zijn, maar toch een bakje klaar dat AI-bagger uit je huis kan weren. Echt waar? Een soort van internetfilter die je beschermt tegen AI-rommel, waar er meer dan genoeg van is, nu al. En phishing tegelijkertijd ook. Want, en nu komt het echt akelige nieuws, zonder die filter krijg je deze dagen voor 90% rommel binnen.
2: Geloof ik zeker. Een soort van vroeger zo Norton antivirus dat je dan moest aankopen. Dat weet je nog?
0: Ja. Nu is het een bakstel.
2: Ik vraag me vooral af of dat die Pieter Paulus Vertongen, dat zijn ouders hem echt Pieter Paulus hebben genoemd, of dat hij denkt van, ik ga die Paulus eraan toevoegen, want Pieter Vertongen is zo saai.
0: Ja. Ik dacht even dat je ging zeggen of het de familie is van Mark Vertongen. Ik dacht echt dat dat soort mop ging worden.
2: Nee. Pieter Paulus, een bijzondere naam.
0: Chique, hè? Ja. Dat is ook de drummer van Raketkanon, hè? Pieter Paulus, als ik me niet vergis.
2: Pieter Paul, ja. Oh. Zonder de
0: Maar ik zeg meestal Paulus.
2: Ah ja, oké.
0: Okay. Goed, we dwalen af. Nu al. En nog maar 7:10. Vrienden van Willy, hartelijk welkom. Heel wat te doen vandaag. Uiteraard mogen we alweer 4 mensen gelukkig maken die op onze kosten... En toch, laten we eerlijk zijn, de maand waarin het leven niet altijd heel erg rokt, september, altijd een klein beetje moeizame maand, toch eens op ons kosten naar Disneyland Parijs kunnen gaan. We houden jou op de hoogte wanneer het moment is om daaraan deel te nemen.
2: Het zal pas voor een dik na 9 uur zijn.
0: Okay,
2: dus echt nog wel lang wachten, maar het komt eraan. Willy, music
0: matters. Doe maar, Tame Impala. Tame Impala, dus niets te kloten. Ah, daar zijn we.
2: Kevin moest ook nog even wakker worden.
0: Het is voor iedereen moeilijk, hè? Het is alweer donderdag, zeg.

0: waar, Thomas, was toepasselijk. Ik spreek niet tegen mijzelf voor alle duidelijkheid nu, hè, maar onze Willy Thomas. Ja. Patience, zeg. En dan 30 seconden intro. Allee, blanco eigenlijk. Ja, geduld nodig, hè. Damon Pala.
1: Ons nieuw seizoen is begonnen, dat wil ook zeggen een nieuwe reeks beloftes. Bands of artiesten waarvan wij vinden dat jij ze moet leren kennen. We beginnen dit seizoen met de Brusselse Pio. Afgelopen zomer kon je hem bezig zien op Lokerse feesten, Suikerrock, Pukkelpop.
0: Oh.
1: Maar zijn debuutalbum moet nog komen, dat is voor dit najaar. En daarom is Pio onze eerste belofte. Staat op 23 september, dat is een woensdag in de Charlatan om 9 uur 's avonds. Kost je de volle 0 euro.
0: Alsjeblieft. Pittige schijf.
1: Hè? Dat wel.
0: Dus even vroeg in de ochtend. Hier gaan we.
2: Dit is de belofte van Willy.

0: Ja, dat is waar, ja. Steve heeft dat goed in de gaten. Ja, serieus, wat herrie over die zijn badkamerdeur eigenlijk. Wat moet dat bij de voordeur dan zijn? Ja, ja. Dat is onze nieuwe belofte. Alsjeblieft, Pio. 27 september, dus in de Charlatan live aan het werk te zien om 9 uur.
1: Sorry, 23.
0: 23.
1: Zang 23, ja.

0: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
0: Thomas en Sien.

0: was in de maat. Goed. We waren aan het wangpoepen.
1: Ik was gewoon aan het klappen.
0: Ah, oké. Voilà. Klappen mag altijd. Zeker op mijn grote held. De heerlijke dandy Robert Palmer en de dikte te laat.
1: Je vraagt er ook alsof ik dagelijks meerdere keren wangpoep.
0: Nee, maar ik
1: doe dat nooit.
0: Zo, ik zou wat fijn vinden. Ja. Af en toe een keer wangpoept. Maar ja, het is misschien niet aan mij om dat te vragen.
1: Nee. Inderdaad. Is het te vroeg om het over bier te hebben?
0: Ah, maar zien.
1: Ja.
0: Je ontroert mij. Want normaal gezien is dat een vraag die ik aan jou stel.
1: Uiteraard
0: is het niet te vroeg. Het is bijna 7:30. Over bier.
1: Er was iets bijzonders gebeurd, want België is verdwenen uit de top 5 van Europese bierproductie.
0: Oei.
1: Dat is nog nooit gebeurd.
0: Hemeltje lief.
1: Maar er is nu wel geweten hoe dat komt.
0: Ja.
1: Alle andere landen hadden aan Europa wel cijfers doorgegeven over de productie van alcoholvrij bier.
0: Die is meegeteld.
1: En België is dat vergeten.
0: Maar jongen,
1: België heeft alleen maar cijfers doorgegeven over alcoholhoudend bier.
0: Ja, typisch Belgisch is, hè. Ja, wij hadden nog niet doorgedrongen van, dat is ook bier, hè. Ja. Ah ja, maar dat is geen bier, hè.
1: Ja.
0: Ah ja.
1: Nee, jawel.
0: Dus,
1: alsnog staat België nu wel op de 6e plaats. Dus nog steeds
0: toch nog altijd. Zelfs al zijn we de helft vergeten. Ja. Ik weet niet of het echt de helft is, maar toch een heel groot stuk blijven vergeten meetellen.
1: Dus 1992 miljoen liter per jaar produceert België.
0: Ja.
1: Natuurlijk zou België wellicht op 1 staan als je alle AB InBev fabrieken over de hele wereld zou meetellen. Maar het gaat echt over in het land
0: in
1: zelf.
0: In het land, gebrouwen bier.
1: Weet je wat wel opmerkelijk is? Dus ondanks dat dus al het alcoholvrij bier er is bijgeteld in alle andere landen, buiten bij België, daalt de bierproductie nog steeds elk jaar.
0: Ja.
1: Zelfs met al die alcoholvrije pintjes
0: erbij. Moeilijke tijden, hè?
1: Behalve in Spanje. Daar is het voorbije jaar 24% meer bier gebrouwen.
0: Oh.
1: En ze weten eigenlijk niet zo goed dat komt.
0: Ze kunnen het niet uitleggen.
1: Nee, ze kunnen het niet uitleggen. Maar 24%, dat is enorm veel.
0: Dat is echt gigantisch, dat is ongelooflijk. Allee jong, nog iets over bier?
1: Nee.
0: Het is ruimschoots voldoende.
1: Ja.
0: Oké. Wat is wangpoepen? Erika, het is niet zo schunnig als dat lijkt. Dat is wangpoepen.
1: Doe eens voor. Ja.

0: De rockshow van Blink 182. Hier wordt iets opgemerkt over de bierproductie van Spanje. Je had het daar net uitgelegd zien.
1: Ja, dus over heel Europa is de bierproductie gedaald. Alleen in Spanje is het voorbije jaar de bierproductie met 24% gestegen. Wat een heel bijzondere stijging is.
0: Ja, heel veel. Ja. Eigenlijk moeilijk te verklaren. Heel veel willies opperen dat dat wel iets te maken zou kunnen hebben met al die Belgen die naar Spanje migreren. Dat dat dan het verschil zou kunnen maken.
1: Ja. Ja, ik denk dat het misschien ook te maken heeft met toch de daling. Het is nu wel heel serieus wat ik ga zeggen.
0: Ah, ja.
1: De daling van onze koopkracht.
0: Oei, het is serieus.
1: Nee, maar ja, ik bedoel, een wijn is duurder dan bier.
0: Ja.
1: En als je dan... Spanje was misschien vroeger meer zo wijn en Tinto de Verano en biertjes goedkoper, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar er gaan heel veel mensen naar Spanje. Valt mij ook op. Terwijl, als ik eerlijk zou zijn en stel, ik heb daar geld voor en zo, en dan zou ik naar Portugal gaan.
1: Als tweede verblijver.
0: Ja.
1: Ik snap het wel.
0: Ja, ik vind dat betere keuken.
1: Ja.
0: Heerlijke wijnen. Echt waar. En ook, ik vind Portugezen nog prettiger dan Spanjaarden. Spanjaarden ook, hè. Maar zo... Ja, je werkt aan de muziek alleen al, hè. Portugal, daar zit de fado in. Zo'n beetje weemoed ook wel.
1: Ja.
0: En dan, ja... Die Spanjaarden, maar castagneta, zeg. Klak, klak. En druk. En boe. Ja.
1: Ja. Zo, ik snap het.
0: Is het goed?
1: Okay. Ja.
0: Geef het even mee. Lekker eten ook in Portugal. Veel lekker eten.
1: Die visjes.
0: Zo alles met vet en patatten en eieren. Maar zo echt zo visjes en zo.

0: Maar ja, inderdaad, zeg. Jessica, al die lekkere dingen in Portugal. De Cataplana, de Pastel de Nata, man, jam, jam. En ook veel mensen, waaronder Stijn, die een grappige vergelijking maken, waarvan ik het wel voel, ook een beetje, van dan Spanje. Zijn, ja, de Spanjaarden zijn misschien meer de Nederlanders en de Portugezen dan een beetje meer de Belgen. Zo, dat gevoel kan ik toch ergens voorzichtig delen, misschien. Ja. Ik zie u heel raar aan mij kijken.
1: Oh, ik heb nog geen groot genoeg empirisch onderzoek gedaan.
0: Nee, maar ik heb ook nul onderzoek gedaan. Hè. Nul, hè.
1: Het verschil tussen mannen en vrouwen dan.
0: Gewoon uitkramen, onderzoek, nee. Maar ik zeg gewoon wat in mijn hoofd komt. Hè. Bijvoorbeeld...
1: Thermos.
0: Dit het moment is om je schrap te zetten, inderdaad, als je de thermos wil winnen. Thermos is het codewoord dat je moet sturen via de Willy app. Doe maar. Als je die wil winnen, tenminste.
2: En dan Music that matters.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
4: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
7: Humo
8: kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
9: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
8: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Thomas en Sien.

0: Ja.
1: Oh. Dat is ook wel zo luid als je dan iets voor een vriend moet gaan vragen en dan zo roepen.
0: De schreeuwen, gelijk een zot.
1: Ik ga dat niet aan Dave vragen dan. Ja.
0: Nee. Maar dat is al niet te min. Pittige, fijne nieuwe single, Asking for a Friend van Foo Fighters.
1: Goedemorgen, Maarten.
2: Goedemorgen.
0: Dag, Maarten.
1: Maarten, jij speelt zo meteen het thermospel tegen Veronique. Dag, Veronique.
3: Goedemorgen.
0: Amai, jullie maken eigenlijk allebei een wakkere indruk. Dus dat is al mooi. Dat is een goed begin in elk geval. Want we spelen uiteraard op een thermos van Willy. Het is heel belangrijk om goed te luisteren, want er is een band of artiest die nog niet bepaald wakker is. Als je meent te herkennen, roep meteen je naam. We stoppen de opgave. Is het juist, dan ben je de thermos. Is het verkeerd, dan gaat de thermos naar de tegenpartij. Is dat duidelijk?
2: Dat is duidelijk.
3: Okay.
0: Zegt er niemand iets, dan wint er niemand iets. Ik zeg het er maar bij.
3: Oké.
0: Goed. Maarten en Veronique. Dit is vandaag de opgave.
2: Maarten?
1: Mooi, mooi, mooi, Maarten. Zo maar enkele seconden bezig. En je hebt al iets herkend. Wie of wat heb je herkend?
2: Ik denk Lou Reed.
0: Oh, maar.
1: Oh.
0: Zou Lou Reed zijn.
1: Ja. Zo goed?
0: Ja, tot rap, Maarten. Goed gedaan. Ja, Veronique, de thermos zal niet voor jou zijn. Hopelijk ben je blij met een pet. Maar Maarten was ontzettend vlug, hè. Laat weer ik zijn.
3: Ja, heel vlug. Niets aan te doen.
0: Wakkere burger, Maarten. En een thermosrijker. Veel plezier in mee, Maarten.
2: Dankjewel.
0: En veel plezier voor jullie allebei vandaag. Dag Veronique, dag Maarten.

0: Ik vind het altijd wel prettig als de Willys mee overzicht bewaren. Het kan helpen, zeker. We zijn maar met twee per slot van rekening. Maar toch, jonge structuur graag. Waar is Polleke Pap van 7:30 gebleven? Ik zat op puntje van mijn pot. Ja, jongen, wel, het is Polleke. Polleke verschijnt wanneer Polleke goesting heeft om te verschijnen, ja. Eigenlijk. Dus
1: we doen
0: niet vastgebeiteld.
1: Nee, we doen dat niet elke dag op hetzelfde uur. Maar het komt eraan, hoor.
0: Zo is Polleke. Ja. Maar vroeg of laat verschijnt Polleke Pap, dat wel. Dit is Editors.

0: Hij zit op een goede wei, Tom. Ik heb een indruk, Tom Smit, hè. Tom Smit van Editors. Twee leuke singles na elkaar. Want ja, dat we eerlijk zijn, Tom die kan al eens in een iets te zompig bad vol pathos vallen. Maar hij is er toch uitgeklauterd. Waarvoor heel veel dank. Leuke nieuwe single, The Rush van Editors.
1: Het is zondag 3 september, 5:05. Je krijgt nog 2 uur ochtendshow. Zometeen met onder andere een polkepap. Een leuke pol voor het volk.
2: Voor het volk. Ja, goed.
1: En natuurlijk ook nog tickets voor Disneyland Parijs. Dat zal voor na 9 uur zijn wel. Ja. Maar ze komen eraan.
0: Voilà. Over.

0: schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
2: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden het centrum van steden door parkeerproblemen. Ze vinden er amper nog plaats en gaan daarom eerder naar een winkelcentrum buiten de stad, waar meer dan genoeg parking is en vaak gratis. Dat blijkt uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge van Touring.
6: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld, welke criteria gelden er, welke tarieven. De signalisatie, vooral in het gebruik van de blauwe schijf, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
5: Touring vraagt de lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is wat een vijfde meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Beenders verklaart de stijging.
7: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren, waardoor ook de pakkans stijgt. En die strijd tegen sociale fraude is erg belangrijk, want bedrijven en Belgen die correct bijdragen, die verwachten ook gewoon dat we streng optreden tegen diegenen die niet bijdragen. En dat bewijst zich in deze cijfers.
5: Er wordt vooral vaak gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten daarbij ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. In heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alix Bosteels.
8: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
5: Vorig jaar eindigde OAL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
9: Ik wil de sfeer niet drukken, maar er heeft zich een drama voltrokken zien, echt waar.
3: Oh, Thomas en Sien.
9: Echt waar.
0: Wc-papier was op?
9: Nee, erger. Koffiemachine hier is aan het spoelen. Allee ja, en dan ging ik helemaal naar de andere kant. Ja. Echt 20 meter stappen zeker. Dat is dan kapot.
0: Ja.
9: Maar ja, wat is het volgende? Zuurstof op. Ja, maar ja.
0: Allee, bel dan naar uw psycholoog voor een afspraak straks.
9: Ik heb nog geen psycholoog.
0: Ja.
9: Goeie koffie zou ook helpen, maar... Okay.

0: mis hem nog elke dag een beetje wel. Mark Lanegan, Screaming Trees hier en Nearly Lost You. Thomas al is aan gedacht om gewoon ja, zelf koffie mee te nemen in een thermos. Maar blijkbaar geven ze er weg bij Willy elke dag weer. Ja, het is, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, Gert, dat wel. Koffiemachine is hier stuk. En Tander eigenlijk ook. Maar tot daaraan toe, nu in alle eerlijkheid, want ik vries altijd, ik moet het eigenlijk aan Sien vragen. In totaal, bij ons allebei, hoeveel thermos van Willy hebben wij zelf nu weer in totaal?
1: Nog steeds nul.
0: De volledige nul.
1: Ik had wel echt gedacht dat er zo de laatste uitzending in juni, ja, dat er dan zo
0: een kleine attentie in de vorm
1: van onze bureau ging staan. Ja, ja. Het was niet.
0: Het was niet, hè? Het was een luchtthermos.
1: Maar oké, wacht. Dus stel, je zou een thermos hebben. Dus probeer je even empathisch in te leven.
0: Ik vertel nu, het antwoord op wat je nu gaat vragen is nee.
1: Wat is de kans dat jij dan die thermos vult?
0: Voilà. Nul. Voilà. Nul. Want er is eigenlijk altijd heerlijke koffie en niets ontbreekt ons hier.
1: Dus wat gaat er gebeuren met jouw Willy thermos? Die gaat in jouw koffer belanden en die gaat er pas uitgehaald worden als jij verandert van auto.
0: Klopt helemaal. Klopt helemaal. Exact. Ja. Over auto's gesproken trouwens en inpikken op het nieuws, ben een beetje in de war door wat ik dan hoor, dat Touring.
1: Ja.
0: Pleit voor meer parkings in het stadscentrum. Is dat niet een beetje in 1990 al duidelijk geworden dat dat plan niet is of zo? Ik weet het niet. Echt waar.
1: Ik denk dat het vooral is omdat de handelaars klagen. Dat de mensen niet meer tot bij hen geraken. Maar meer auto's in de stad, nee.
0: Ik ben verliefd op mijn stad, hè. Leven Gent. Hè. Maar de grootste fout die wij ooit gemaakt hebben is gans die stad, in al die parkings in het centrum van de stad. Dat is echt achterlijk.
1: Dat is vervelend. Dat is echt
0: Daarom
1: vervelend.
0: Vind ik Antwerpen geweldig. Dan ga je gewoon naar de park and ride of je gaat met de bus, met de trein. Ja. Daar neem je de tram. Ja. Pal in het centrum, niks aan de hand.
1: Spijtig dat je Leuven niet vermeldt.
0: Ja, maar Leuven is ook leuk, maar het gaat al zo vaak over Leuven. Nee, maar echt, ik vind dat heel raar, het idee om al die auto's weer in dat stadscentrum te sleuren. Nu, ik weet het ook, hè, het is niet makkelijk voor de middenstand in de stad. En iedereen gaat dan naar van die suffe steenweg winkels. Dat is helemaal droevig natuurlijk. Ja, niet gemakkelijk allemaal.
1: Niet gemakkelijk,
0: Maar kort nog even over Leuven, zeg maar. Oké, de volgende keer dan. Matters.
1: Weer
0: over Leuven beginnen.
1: We hebben weinig auto's in het stadscentrum, hoor. Ja.

0: Zouden we de specifieke vraag aan
1: Ik vind
0: Frank
1: dat we dat wel mogen. We kennen Frank, hè.
0: Ja.
1: We werken samen. We mogen samenwerken met Frank. Dan mogen wij ook wel een keer een persoonlijke vraag stellen. De Weerwilly.
0: Dag Frank, eerst in het algemeen. Wat mogen we vandaag van het weer verwachten?
2: Het is zo dat eigenlijk een zwakke storing over het land trekt nu. Dus dat geeft toch op sommige plaatsen wel wat regen, voornamelijk in het westen en noordwesten van het land. En dat gaat stilaan opschuiven richting het oosten. Nu in de loop van de namiddag zouden we daar achter komen. Dus dan wordt het tijdelijk droog. Ik denk dat het wolkendek ook wat breekt dan. Hè. Dus plaatselijke opklaringen zijn zeker mogelijk. En aan het eind van de dag, op het warmst van de dag, dan kan het weer lichtjes onstabiel worden. Dus dan krijg je misschien nog een heel plaatselijke bui. En het is zacht, hè. Op dit moment al 18-19 graden, uiteindelijk wordt het 23 graden. En om alles te vermelden, ook redelijk wat wind staat er vandaag toch wel.
1: Ja, dat is niet erg. Hè? Nee. Ik vind dat, eigenlijk heb je het al een beetje beantwoord. Het is zo, wij gaan met de Willys. Hebben wij straks een momentje met ons allemaal.
0: Teambuilding.
1: Teambuilding heet dat dan, denk ik. En daarvoor gaan wij ergens vanaf een uur of vier, afhankelijk van wie daar op tijd geraakt natuurlijk, tot 's avonds in de streek van Bornem iets doen. En het lijkt erop dat het een buitenactiviteit wordt. Ik denk dat het met kampvuur en zo wordt.
0: Maken, ja.
1: En we moesten forse stapschoenen aandoen. En dat soort feestje. Dat soort
2: een
1: feestje.
2: Dropping, zo'n dropping.
1: Wat echt een dropping is. Ik denk dat eerder kijken naar
0: open fire class.
1: Ik denk inderdaad dat we meer gaan kijken naar een mooi stukje vlees dat heel traag aan het garen is aan een haak boven een kampvuur. Dat is toevallig iets wat ik zo mogelijk nog net iets liever doe dan een dropping.
2: Ja, snap ik.
0: Maar dus dat is te doen, Frank.
1: Dat is te doen. Dus niet dat we water zo gaan boven.
2: Ja, ik denk dat wel. Hè. Toch 23 graden. Ja, dus ik denk dat nu zit het goed. De meeste regen is ook al gepasseerd. We hadden een buitje. We gaan ervan uit dat dat niet in Bornem zal zijn.
1: Nee, genoeg over ons. Het is goed. Nee, het is oké. We zijn gerustgesteld.
2: Misschien ook de positie ten opzichte van dat kampvuur. De wind, hè.
0: Ja.
2: Dat kan ook een rol spelen.
1: Maar ik denk dat we ons kunnen verplaatsen ook wel. Dus geen probleem.
2: Voilà.
1: Dank je.
0: En dan morgen en het weekend. Nog dezelfde vooruitzichten?
2: Ja, daar is eigenlijk nog niet veel veranderd. Dus morgen 23 graden, opnieuw veel wolken met wat gemiezen. Daarna eventjes een paar opklaringen, maar in de loop van de namiddag kan het dan fel gaan regenen. En het weekend, dat ziet er goed uit. Hè. Dus zaterdag zonnestapel, ook 22 graden, zondag zonnige periode. En dan, ja, mogelijk halen we zelfs 25 of 26 graden. Dus het staat als echt wel een mooi weekend.
1: Na zomertje, heerlijk.
2: Na zomertje, eigenlijk wel, ja.
1: Niets dan mooie vooruitzichten. Waarvoor dank, dag Frank. Tot morgen.
2: Ja, zal ik eens, hè.
1: Fijne dag, hè. De Weerwilly. Dat is nieuw, hè. Het mag er zijn.
0: Het is nieuw. Florence, maar niet de machine, maar wel Florence Road.

0: Ai, handig joh, handig, ja. Gloednieuw en fantastisch eigenlijk. Florence Road en 7563. Dat is handig voor Jo, want hij heeft net een bericht gestuurd. Want dat is exact zijn pincode. Die hij nu moet veranderen. En ja. Eerlijk, alles wat lekker is, komt tegenwoordig uit...
1: Ja, Ierland. Ja.
0: Alweer, hè?
1: Alweer.
0: Alweer.
1: Ik ging het ook vertellen. Dat is ongelooflijk. Ierland zet echt wel in op cultuur en muziek. En dat hoor je tot bij ons. Florence Road, in tegenstelling tot wat je zou denken, is dat niet de naam van de zangeres. De band heet Florence Road en niemand in die band heet Florence of Road.
0: En ook niemand heet 7563.
1: Nee.
0: Want dat is de code dan weer van Jo. De oude code van Jo.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja?
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
2: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Gamma.
2: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij. Ruben van Gucht.
2: VTM.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Van Haren, Van Haren.
13: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
12: Van Haren, Van Haren.
13: Omdat we van schoenen houden.
14: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
12: Yuzu.
14: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden.

0: Peugeot.be.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Thomas en Sien.

0: It's the frequency, Kenneth van R.E.M. Bijna 7:30.
1: Pollekepap.
2: Oh, het is zover. Pollekepap van vandaag. Wat is het?
1: De vraag van vandaag is: met wie zou jij wel eens een avondje karaoke willen gaan zingen?
2: Oh, karaoke.
1: Ja. Ik haat het ook.
2: Ik ook.
1: Met een passie.
2: Het zou altijd wel een of andere zotte kat te geeselen. Ja. Maar goed, nee.
1: Ja, dus los van het feit dat wij karaoke niet leuk vinden. Maar wie zou je het wel willen doen, met Jack White of met Beck?
2: Ah, ja, met Jack White. Ik denk dat Jack White prettiger gezelschap is. En ik denk dat Jack White ook vergeeflijker is als het gaat over niet echt supertoonvast zijn. Want hij kan zelf fantastisch zingen. Maar hij durft ook al eens uit te halen. Dus ik denk dat meer lachen is met Jack Black dan Jack Black ook trouwens. Ja. Dan met Beck. Ja, sorry,
1: ik kies Beck, dan voor Beck, want dan kan ik gewoon de mensen die niet toonvast zingen met Beck becommentariëren. Samen, snap je?
2: Of gewoon rustig wel over Scientology, kerk en zo. Terwijl je zit bij de Scientology.
1: Oh nee, dat
2: doet helemaal terzijde. Maar dat doet er niet toe. Ga gewoon karaoke zingen. Ga je niet inwijden. Maar los daarvan, het moet benoemd worden. Scientology en spijt.
1: Wist ik niet.
2: Heel jammer.
1: Oh nee.
2: Ja, maar ja, goed, dat mag de Willis niet beïnvloeden. Het gaat om de muziek. Maar toch ook. Ah, ja.
1: Ja. Oké, maar jij kiest dus via de app op de homepage. Zie je Pollekepap staan? Kies jij Jack White om een avondje karaoke mee te gaan zingen? Of Beck?
0: Pol-

0: Beckett niet zo goed doet, heeft misschien te maken met jouw Scientology.
1: Maar wacht, ik ga dat
0: even nuanceren. Ja. Beck is tweede generatie, zijn vader was Scientology, is getrouwd geweest met een Scientology vrouw die ook tweede generatie was, maar heeft er zelf nooit echt de

0: zien. Ik denk, ik weet met grote zekerheid dat de Willy's zich maar door één ding laten leiden in dat soort keuzes. En dat is de muziek. Dat is de muziek, ja. En ja, kijk, het is gebeurd. Het is een polkenpap. En het resultaat is er.
1: Het resultaat is dat Jack White met maar liefst 69% van de stemmen wint. De Willy's willen het liefst met hem een avondje karaoke gaan zingen. En dat snap ik helemaal.

0: Jack White and That's How I'm Feeling. Wat een heerlijke deun toch. Winnaar van de Polkepop van vandaag.
1: Zometeen de goed nieuws, Willy Freek Braakman na 2 more years en zometeen de Buzzcocks.

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbelle, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbelle.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Komaan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
3: Wat zit er tussen, mama?
2: Jaak.
3: Jaak?
2: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
3: Oh, wauw, van Jaak.
4: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Thomas en Sien.

0: heeft ook zo'n heerlijke deun. Van Buzzcocks, Ever Fall in Love with Someone You Should Have. You shouldn't have. Dat is echt zo, hè?
1: You shouldn't have.
0: Het is zover. Hier is hij, dames en heren, de one and only.
2: De Goed Nieuws Willy.
0: Jazeker, Freek Braakman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik wil het graag hebben over de Belgische wereldrecordjager, Mathieu Bonne. Oh. Zegt de naam je?
0: Ja,
1: zeker wel.
0: Ultrazwemmer.
1: Ja, nee, maar ook loper, ja, fietser.
3: Ja, onder andere.
1: Alles.
0: Ja, dat ook nog.
3: Ik heb het even opgelijst. 22.000 basket vrijworpen in 24 uur. Ik zou niet weten waarom, maar hij heeft dat dus wel gedaan.
0: Dat was ook hij. Amai, ja, oké. Okay, okay.
3: Dat was ook hij. 360 kilometer gezwommen, in een zwembad. Ja. 3620 kilometer gefietst in 7 dagen. En hij heeft ook eens in 48 uur tijd 485 kilometer gelopen. Dat is dus 2 volle dagen en nachten aan 1 stuk.
0: Waanzin. Waanzin. Het enige wat ik dan wat mis in dat rijtje is zo echt 6 ton kroketten eten. Daar zit er dan weer niet bij.
3: Misschien niet voor volgend jaar. Ah, wel, ja. Het lijkt trouwens wel. Maar kort week, want we hadden het al over die Appalachian, dus ook. Maar goed, het is een beetje thema misschien. Ja. Die Mathieu, die had ook het record zwemmen in 1 stuk in open water. Ja. Had al eens 131 kilometer gezwommen in open water, op zee dus gewoon.
0: Amai,
3: maar er is dan iemand anders, die heeft het record gebroken. Dus hij had nu gezegd van, ik ga mijn eigen record terugpakken. Ja. En hij is dus zondag in de Tyreense Zee gesprongen. Vanaf het strand, daar echt ingelopen. Ja. Zuid-Italië is dat. En hij is beginnen zwemmen. Het plan was 161 kilometer. Hij ging daar toch wel vlot 3 dagen en nachten aan bezig zijn. Mocht onderweg niet stoppen. Hè. Dus niet even aan boord gaan zitten rusten, 5 minuutjes en dan weer door. Ja. Mocht ook niet aan de begeleidende boot raken. Dus
1: hangen eten
0: een beetje
3: gooien, zoals in Tolfin zo wat visjes gooien, dat was een beetje het plan.
0: Ja.
3: Om lang verhaal kort te maken, en dat is dinsdagavond al gebeurd, het is niet gelukt. Dus hij heeft het probleem gekregen, zoutwater, dat schijnt nefast te zijn voor de binnenkant van je mond.
0: Zijn
3: tong begon op te zwellen. Hij beschrijft het zelf, ik geef het even mee voor wie aan het ontbijt zit.
0: Ja.
3: Zo het gevoel van een aftje, maar dan de volledige huid aan de binnenkant van je mond en je tong onder, voor en achter.
0: Ja.
3: Dus na 48 uur, hij heeft het niet meer kunnen zeggen, maar hij heeft duidelijk gemaakt van, het is genoeg geweest.
0: Ja.
3: En hij is na 100 kilometer, wat nog altijd heel knap is, is hij toch maar weer in het bootje gaan zitten. Het wereldrecord niet verbrekend, helaas.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Maar dat wisten we eigenlijk al, hè, Freek?
0: Ja, als ik dan toch nog mag, nog een kleine extra opmerking. Supergoed nieuws is het tot dusver niet.
3: Nee, dat is zo. Maar, want dat is uiteraard nieuws van gisteren, eergisteren zelfs. Maar het goede nieuws is, zijn mama Carol, die heeft nu voor het eerst gesproken. Interview in HLN, spreekt voor het eerst. Je kent het soort rubriek.
0: Ja.
3: En mama Carol heeft gesproken, heeft uitgelegd dat ze hem nog aangemoedigd heeft. Hij wou opgeven. Ze heeft gezegd, jongens, zwem eens voort. Ze heeft dan nog 12 uur volgehouden met dus die binnenkant van die mond helemaal open. Maar van toch opgegeven. En ze zegt, en uiteindelijk heeft ze gezegd, ik moest zeggen, jongen, het is goed geweest. En die jongen, het is goed geweest van mama Carol, dat zijn woorden, ik heb die in mijn hartje gepakt en iedereen bij Willy zou die eens moeten laten binnenkomen. De mama van Carol die zegt, jongen, het is goed geweest. Dat zou veel problemen oplossen in de wereld, denk ik.
0: Ja, soms kan heel veel mensen verzinnen waarvan ik hoop dat de mama ooit eens zegt van, jongen, het is goed geweest.
1: En de jongen die dan ook luistert. Hè?
0: Ja, dat
1: is nog het mooiste.
3: Allora, dat is vaak het probleem dan natuurlijk. Ja, dat is wel waar. Maar toch, mama Carol, dankjewel.
0: Dankjewel, Freek. Tot morgen.
3: Alsjeblieft, tot morgen.
2: Goed nieuws, Willy.

0: verdient een mama die op tijd en stond zegt, jongen, het is goed geweest. Dat is echt ontzettend schoon. Niels laat even weten dat hij wel een vrouw heeft die eigenlijk dagelijks zegt, jongen, het is goed geweest. En ja, velen merken op dat natuurlijk er ook andere figuren zijn, om ze niet bij naam te noemen, Trump en Poetin bijvoorbeeld, waarvan dat we hopen dat de mama het toch ook voorzichtig is, meldt van, laten we afronden.
1: Ja?
0: Ja, zeker wel. Don't look back in anger. Dit is Oasis. Goedemorgen.

0: Mariette is zo blij met zijn nieuwe wagen. Kan hij eindelijk de hele dag naar ons luisteren hier bij Willy. Welkom, Jente.
1: En is de Disneyland-wedstrijd al geweest, vraagt Benoit. Nog niet. Dus gewoon blijven luisteren. Na 9 uur komt dat eraan. En veel meer. Dit is nog

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: matters.
2: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Een goedemorgen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat €19 miljoen aan subsidies terugbetalen aan de Vlaamse Sociale Inspectie. Voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof, dat schrijft het Nieuwsblad. Zo vroegen bedrijven subsidies aan voor werknemers die een opleiding volgden, waarvan later bleek dat ze niet eens bestaan, of er helemaal anders uitzien dan gezegd. Het gerecht onderzoekt de zaak. Eind vorig jaar was er sprake van meer dan 40 onderzoeken naar klachten over fraude met het opleidingsverlof. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al €213 miljoen in de eerste helft van dit jaar. En dat is zowat een vijfde meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Beenders verklaart de stijging.
4: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren. We hebben ook extra mensen aangeworven, waardoor ook de pakkans stijgt. We hebben ook een meldpunt opgericht, zodat we nog efficiëntere controles kunnen doen.
3: Er wordt vooral gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. De Russen willen dat tegenhouden en tegelijk Europa wat bang maken. Noorwegen heeft dan weer een Russisch schip aan de ketting gelegd. Een compensatie voor de annexatie van de Krim in 2014. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En in het vrouwenvoetbal staat Oud-Heverlee Leuven voor het tweede jaar op rij in de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heen ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen, speelster Alice Bosteels.
5: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
3: Vorig jaar eindigde Leuven zelfs bij de beste 12 in de competitie. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
6: Mooi nazomertje eigenlijk, hè? We gaan niet mopperen, al belangen niet.
0: Thomas en Sien.
7: Chefmuziek Kevin heeft een nieuwe rubriek Duet op donderdag en we geven nog tickets weg voor Disneyland Parijs. Welkom, fijn dat je luistert naar Willy.

0: over 9. Vrienden van Willy, hartelijk welkom. Het is alweer donderdag 3 september. Ik heb misschien wel desgewenst nieuws voor wie van explosieve wagens houdt. Ik hoor daar zelf niet echt toe. Maar dit is wel een heel toffe, waardoor ik het toch wel bijzonder vind. Want de exclusieve Cadillac van Weile Koning Boudewijn, die gaat volgende week vrijdag onder de hamer ergens in Knokke, gebeurt dat?
1: Ja, op de zoete Grand Prix in Knokke-Heist.
0: Ja, uiteraard. Ja. Zo'n gelegenheden zijn daar geschikt voor.
1: Ja, ja.
0: Het betreft dus een Cadillac Series 62B.
1: Convertible.
0: De Convertible. Uit het gezegende jaar 1951. Gebruikt dan wel, maar niet echt heel veel, bij de blijde intredes in Luik, Namen, Hasselt en Brussel, na dus de kroonsbestijging van Weile Koning Boudewijn. En dan vervolgens moet het ook eerlijk zijn dat je een volledig overzicht krijgt van wie hem allemaal heeft gehad. Is zijn 76 wel verkocht aan de familie van de huidige eigenaar, die hem dus nu verkoopt. Maar opmerkelijk daarbij, dus is zijn 76, mijn geboortejaar ook, verkocht voor 2500 Belgische frank.
1: Ik heb het ook gelezen, maar dat kan toch niet?
0: Ja, dat is voor te lachen.
1: Dat is 60 euro.
0: Ja, 60, 62 euro, schat ik. Dus een Cadillac 62B convertible uit 1,5. Ik denk dat de familie nog iets moest. Of zo.
1: Het moet toch zijn dat het... Ja.
0: Ja. Soort, ja. Ja, ik weet het niet.
1: Enfin, nu zou die dus tussen de 40.000 en de 70.000 euro opbrengen.
0: Ja, maar het is wel een bijzonder wagen. En zeker het verhaal maakt het natuurlijk nog mooier. Ja. Mint condition, voor zover ik het kan inschatten, amper 50.000 kilometer. Dus daar kunnen we wel nog even mee. Je moet wel rekenen dat we om de 50 meter gaan moeten bijtanken, denk ik. Dat gaat echt iets vreselijk smerig zijn. Maar goed, zijn er al... Oh, er komen berichten binnen. Ik weet niet of er geïnteresseerden zijn. Ah ja, nee, dus ja, Mark Koeken gaat dat kopen. Dat weet ik nu wel. Het is verloren, jongens. Het is verloren. Music matters. Als hij daar is, dan gaat Koeken direct gaat kopen. Maar ja, denkt u niet?
1: Sowieso.
0: Durfde te wedden?
1: Zeker Knokke, daar heeft hij het ook al.
0: Ja, tuurlijk. Ja, die heeft dat gewoon op zak van, kom hier, is goed. Allee, wet leg, catch these fists.

0: bericht van Koen. Dat was zalig op Pukkelpop. Alweer 2 weken geleden. Wet Leg was top. Klopt.
1: Mental.
2: 2 weken geleden al.
1: Ja.
2: Dat is toch ongelooflijk.
1: Alleen spijtig van die kapotte jeansbroek. Zo'n jeansbroek met van die scheuren in.
2: Sorry, ja. Het was me niet opgevallen. Ik was
1: niet opgevallen, het zijn superveel scheuren.
2: Lichaam aan het kei, sorry.
3: Willy. Wet op donderdag.
2: Sorry voor alles. Wow, onze chef muziek is er. Dag Kevin, goedemorgen.
4: Dag Thomas, dag gezien.
1: Dag Kevin.
2: Gloednieuwe rubriek sinds dit radioseizoen. Een gloednieuwe rubriek. Over covers natuurlijk. Heel benieuwd.
1: Nee, iconische duetten.
2: Sorry, iconische duetten was eigenlijk nu, pardon.
1: Het heet duet op donderdag.
2: Ja, sorry. Maar ik ben ook, iemand heeft net de foto van de frontvrouw van Wet Leg gestuurd. Ik ben helemaal de kluts kwijt.
4: Ik snap het.
2: Duet op donderdag. Ja, dank u, Sia. Ja,
4: okay. Precies. Vorige week de eerste keer duet op donderdag. Toen zaten we in het jaar 1989 met Tina Turner en David Bowie met Tonight.
1: Ja.
4: En nu springen we eigenlijk 5 jaar later. Een wereldwijde hit uit 1994. En ook wel een beetje een speciaal nummer. Het gaat over deze.

0: de grote Nina Cherry. Samen met Yusu N'Dour.
1: Misschien moet ik het daar eerst even over hebben, over Yusu N'Dour. Misschien de minder bekende van de twee. Dat was al een wereldster in zijn eigen land, in Senegal. Dat was zijn bijnaam was, of is, want de man leeft nog, de nachtegaal van Dakar.
0: Oh, kijk, mooi.
1: En al op 12-jarige leeftijd stond de manneken al mee te zingen op podia, met grote bands al opgetreden. En is dan later doorgebroken, niet door dit nummer eigenlijk, maar al in 86 was Peter Gabriel de man die hem eigenlijk...
0: Niet
1: internationaal doorbreken, ja. Peter Gabriel heeft een album gemaakt, dat heette So. En daar staan al die grote hits op, weet je wel. Sledgehammer, dat duet met Kate Bush ook. En daar staat ook een duet met Yusu N'Dour op. En dat is een beetje zijn eerste Europese doorbraak geweest. Zo is hij eigenlijk op de radar gekomen van Nanny Cherry. Maar misschien, ja, Nanny Cherry, die kennen we misschien wel nog. Zoiets van voor jouw tijd zien. Maar ja, die werd bekend natuurlijk door dit nummer.

0: Buffalo Stance natuurlijk van Nene Cherry.
1: Ik ken het wel.
0: Telg van de Don Cherry-familie eigenlijk. Hè?
2: Inderdaad, ze kwam uit een muzikale familie, wel opgegroeid in Zweden. Maar haar stiefvader was Don Cherry, een bekende jazzmusicus. Dus dat is er met de paplepel ingegoten. Haar broer Eagle Eye heeft er natuurlijk jaren later nog zijn one-hit over gehad.
0: Tonight, ja.
2: Save Tonight. Dus ja, de Cherries waren inderdaad muzikaal er zeer snel bij. En Nene was groot fan van Jussi & Noor. En wat de familie Cherry deed, ze organiseerde jaarlijks een muziekfestival in Zweden.
0: Mo.
2: Nu, niet van het type Rock Werchter, meer ervan van we hebben een grote schuur en we nodigen bevriende muzikanten uit, want ja, haar vader Don Cherry had veel connecties. En zo had hij dan op een gegeven moment Jussi & Noor uitgenodigd, omdat ja, ze waren een soort van die man zijn platen. En Nene Cherry was toen al een ster, dankzij Buffalo Stance, maar ze kwam nog altijd naar dat festival en ze hielp daar ook. Ze stond daar in de keuken, vond ze leuk. Dus ze had ook gekookt voor Jussi & Noor en ze greep haar kans en ze zei meneer & Noor, of beste Jussi, ik zou het heel leuk vinden, moesten wij een keer samen iets doen. En Jussi zei, oké, laten we dat doen.
0: Fantastisch.
2: Dus, dus Nene Cherry staan samen met haar man, dat was een producer, zeker Cameron McVie, hebben ze dat nummer in elkaar gebokst en met Jussi & Noor opgenomen. En daar kwam dus 7 Seconds uit. En ja, opvallend is, in het liedje wordt er in 3 talen gezongen. Dus ja. Nene Cherry zingt in het Engels. En dan Jussi zingt in 3 talen, in het Engels, in het Frans, soort van. Ja. En ook in het Wolof, zeg je dat iets? Ja.
0: Nee, woord of niet.
2: Ja, dat is dus een West-Afrikaanse taal die wordt gesproken in Senegal, Gambia en Mauritanië.
0: Oh ja.
1: Oh.
0: Ja, het enige wat ik altijd versta, of denk te verstaan in de hele tekst van Jussi is... Ja. Boko de Santé, man!
3: Dat is het enige zinnetje dat ik altijd
2: dat
3: mij herinner uit mijn jeugd.
2: Frans, denk ik. Hè?
3: Ik denk dat dat Frans is.
2: Ja, we zullen zo even aandachtig luisteren.
1: Zeg maar, dat is dus geen... Ik heb dus altijd tot nu gedacht dat dat een soort van charity song was, zo'n liefdadigheidsnummer, dat uitgebracht is voor een goed doel, maar dat is dus niet zo.
2: Nee. Het is wel een aanklacht tegen racisme, discriminatie.
1: Ja.
2: En daar komt ook die 7 seconds vandaan. Er staat, Nene zegt het, dat staat voor mij de eerste 7 seconden als een baby wordt geboren, is die nog volledig onschuldig, weten nog niets van wat er in de wereld allemaal fout gaat. Nu, ik heb proberen googlen en ik denk dat na seconde 8, 9 en 10 een baby ook nog niet weet wat racisme is. Maar ik vind het een mooi, ik vind het een mooi beeld. Dus de 7 seconds, de onschuld van de baby.
0: Ja.
2: En die nog niet weet wat er allemaal op hem afkomt van positieve, maar ook negatieve dingen.
0: Top song, hè? Vooral nog altijd een heel goede song.
2: Ik denk het wel.
0: Dankjewel, Kevin.
2: Graag gedaan.
4: Duet op donderdag.

0: Nu toch al hartelijk veel dank voor de Willys die al suggesties doorsturen voor het duet op donderdag. Want die zijn wel gekomen natuurlijk, daar kan onze chefmuziek Kevin altijd mee aan de slag. Duet op donderdag was vandaag van Youssou N'Dour en Nene Cherry, 7 Seconds.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
14: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
15: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
16: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
17: Oei, het paswoord van mijn computer... Ja, wat er.
14: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
18: Volkswagen.
19: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
20: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
21: Kruid wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit

0: Bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
2: Thomas en Sien.

0: Let's Go To Bed. Bedankt. Bedankt voor het voorstel. We hebben nog even wel. Cure, het is 9:30.
1: En dit is jouw moment om tickets te winnen voor Disneyland Parijs. Dagelijks geven we 4 tickets weg, 2 weken lang. Want het leven rookt niet altijd. Zeker, zeker niet in september. Nee, nee. Hoewel ik dat ook zou willen tegenspreken. Maar bon, er is altijd wel een reden om te zeggen dat het leven niet rookt.
0: En om naar Disneyland Parijs te gaan ook.
1: Ja. Ja. Wat moet je doen? De Disney-film herkennen. We laten elke dag een fragment horen van een rockartiest vandaag. Los Lobos, die een geweldige versie heeft gemaakt van een Disney-song. En de vraag is simpel. Uit welke Disney-film komt het liedje? De 26e Willy met het juiste antwoord wint de 4 tickets. Welke Disney-film zoeken we?

fight gaan gaan, jongens. Maar het is een goeie, het is een goeie, het is een goeie. Enfin. Succes! Music matters. Music matters.

Bij welke Disney-film hoort de verrokte Disney-hit die je daarnet kon horen? Dat is de vraag waarmee je tickets kan winnen voor Disneyland Parijs. Vandaag was dit de opgave.

0: toch een van mijn favorieten, dit. Niet kapot te krijgen.
1: De 26e Willy, die het juiste antwoord doorstuurde, krijgt nu... telefoon.
0: Hallo. Wie hebben we aan de lijn? Goedemorgen, met Sien en Thomas van Willy.
2: Goedemorgen. Christophe.
0: Dag, Christophe.
1: Christophe, welke film heb je herkend?
2: Jungle Book.
0: Christophe. Het is helemaal juist.
3: Het is helemaal juist, Christophe. Jazeker.
0: Een absolute klassieker. Ik weet niet hoe oud je bent, Christophe, maar dat is echt het begin van Disney. Een van de beste soundtracks eigenlijk, hè? Vind ik Jungle Book nog altijd. Maar kijk, je wist het en je was de 26e. Betekent dat jij van september alsnog iets vrolijks kan maken en met het gezin, of met wie je zin hebt natuurlijk, voor alle duidelijkheid, naar Disneyland Parijs wil. Wie ga je meenemen?
2: Mijn vrouw en de kinderen, uiteraard.
0: Fantastisch.
1: Oh, hoeveel stuks heb je, Christophe, als ik het mag vragen?
0: Qua kinderen bedoelt, Sine?
2: Twee.
0: Ja, okay.
2: Ja, kinderen, twee, één vrouw.
1: Oh, maar dat past dan wel perfect in het plaatje.
0: Dat is uitstekend.
1: Zijn jullie er al eens geweest, Christophe?
2: Ja, één keer en een vrouw al meerdere keren, omdat die nog wel redelijk fan is van Disney.
0: Ja, Christophe, je gaat punten scoren en dat zal sowieso bij jouw kinderen zijn, maar in jouw geval ook echt bij jouw vrouw. Zou ze aan het luisteren zijn of ga je daar vanavond pas echt met de verrassing uitpakken?
2: Ik denk dat ik deze avond ga uitpakken, want die is nu aan het...
1: Ja. Moest het mogelijk zijn, mag je dat moment altijd filmen door via de app. Ik zou dat heerlijk vinden om te zien.
0: Ja, je ziet maak er gewoon een fijn moment van met het gezin. Maar als je kan filmen, is wel cool. Ja.
1: In elk geval, proficiat Christophe. Geniet van deze dag en geniet van Disneyland Parijs binnenkort. Salut, hè.
2: Yes. Zalig, dank u.
0: Dag, Christophe. Music matters. Morgen nieuwe kans, hè. Morgen nieuwe kans.

0: Louis Prima.
1: Wat lief.
0: Ik zie u toch kijken. Louis Prima. Dat is een fantastische artiest die King Louis speelde in Jungle Book. En die song ook van I Wanna Be Like You heeft gezongen. De onvolprezen Louis Prima.

0: Prima, Green Day. Erg bedankt voor Boulevard of Broken Dreams. Zometeen zoeken we nog een laatste plaat. Het thema lichten we zometeen nog eens toe.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
0: Zottekes?
2: Wakko?
1: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Thomas en Sien.

0: merkt je op aan met een bumper. Bedankt voor het voorstel, Grey Jones.
1: Van een wagen is het maar een kleine stap richting een luchthaven. We zijn op zoek naar een laatste plaat in het thema. Naar welke artiest zou je onze luchthaven vernoemen? Heeft natuurlijk te maken met het feit dat Nashville Airport nu Dolly Parton Airport wordt genoemd. Na haar dood helaas, het was beter geweest ervoor. Maar enfin, welke artiest zou je aan onze luchthaven willen geven?

0: straf toch in de Marquis afgelopen week. Nee, het weekend ervoor al.
1: Twee weken.
0: 14 dagen al bezig, inderdaad, op Pukkelpop. Royal Blood and Figure It Out. Laatste kans om jouw suggestie voor de laatste plaat door te sturen.
1: Welke artiest mag richting luchthaven en dan ook de naam krijgen natuurlijk van die artiest? Daarnaar zijn we op zoek. Dit is de nieuwe van...

0: vind het een leuk thema voor de laatste plaat. Met dank aan Dolly Parton, Airport natuurlijk. I'm on standby van Eels.
1: De laatste plaat. Ik was even...
2: Ik dacht even dat dit afgetemeld werd.
1: Ik was heel eventjes vergeten wie de laatste plaat had aangevraagd. Maar ik heb het gevonden. Bob, Lieven en Kenny hadden allebei hetzelfde geniale plan om onze luchthaven naar Portland te vernoemen. Air Portland.
0: Oh, schitterend.
1: En dan iets te draaien uit hun plaat Departures.
2: Ja.
0: Schurkend aan de genialiteit, hè?
1: En daar moeten we morgen nog boven geraken.
0: En je zei ook allebei, maar het zijn er drie die zo geniaal waren, blijkbaar. Want kijk, dankjewel daarvoor.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
2: Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel, leef beter.
4: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Een goedemorgen. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral op de hoofdzetel in Brussel. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet Dieteren zich daaraan aanpassen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen €19 miljoen aan subsidies terugbetalen voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof. Werknemers kunnen zo opleidingen volgen tijdens hun werkuren en hun baas krijgt daar dan een vergoeding voor. Maar daar wordt soms misbruik van gemaakt, zegt professor Christophe Salomé.
6: Dat gaat van inbreuken op de reglementering die eerder administratief zijn of waarvan de aard van de opleiding toch niet helemaal van die aard is als in aanmerking komt voor subsidie, tot dossiers waar dan men subsidie vraagt voor opleiding die nooit hebben plaatsgevonden en waarbij men zelfs handtekeningen vervalst om te doen alsof de werknemers aanwezig waren bij de opleiding.
5: Het is nog niet duidelijk hoe die twee bedrijven precies hebben gefraudeerd. Het gerecht onderzoekt dat nog. In Mainz in Duitsland zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof tijdens een meeting van de extreemrechtse partij AfD. 2 van hen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar al snel weer vertrekken. De politie onderzoekt om welke vloeistof het precies ging en probeert om de dader te vinden. En sport, ex-rode duivel Leander den Donker gaat bij Hajduk Split voetballen. Dat is de vice-kampioen in Kroatië. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Den Donker is 31 en zat zonder club. Met Hajduk Split speelt hij in de Conference League onder meer tegen Sint-Truiden. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
4: Music matters.
2: Classics. Annelies Orie.

Crazy van Gnarls Barkley. Gnarls Barkley, dat is moeilijk 's morgens. Welkom weer bij Classics. Ik haal hier de komende 3 uur weer de grootste hits uit ons archief. Zometeen hoor je Talk Talk. Na een nummer uit de debuutplaat van Stone Temple Pilots. Dat is trouwens een band waarvan ik de frontman ooit naakt gezien heb. Samen met duizenden andere fans op Pukkepop 2001. Dit hebben ze toen ook gespeeld. Dit is Plush.

Life's What You Make It van Talk Talk. Courtney Love die had in de jaren 90 ook al commentaar op die Miss-verkiezingen. En meer bepaald op Miss World.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 6.500 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Mannekes, het is september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja?
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
10: Oh! Dat hadden wij niet door.
9: Dan is het nu door.
12: Ja, naar Gamma!
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma.
12: Gamma!
13: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
18: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
17: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
18: Humo!
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
20: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat boven

0: Die beter is voor jou. Budget. Boni. Overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Willy. Music Matters.

0: Die voelt alweer heel lang geleden, zeker op een grijze dag als vandaag. Je hoorde Ash en Oh Yeah.
1: Artiest van de week.
0: Elke dag mag jij hier kiezen uit twee platen. En vandaag komen ze allebei van de Sex Pistols. Gitarist Steve Jones, die is jarig, hij wordt 71. Na de split van de Sex Pistols speelde hij bijvoorbeeld ook nog bij Bob Dylan, Cheap Trick, Thin Lizzy en Iggy Pop. Maar het begon natuurlijk allemaal bij de Pistols. Zometeen kies jij dus met één druk op de knop in onze app voor dit.

weekend wat je kiest. Punk zal het zijn. Ik open die Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Wordt het God Save the Queen of Pretty Vacant van de Sex Pistols?

0: Net of er zich de voorbije 4 minuten een hele film heeft afgespeeld. Want dat kan Erik de Jong een verhaal vertellen. Je hoort de Spinvis en Voor ik vergeet. Intussen wordt er druk geklikt in onze Willy-app. Want jij kiest tussen 2 nummers van de Sex Pistols voor de 71ste verjaardag van gitarist Steve Jones. Het gaat tussen God Save the Queen en Pretty Vacant. En hoewel die eerste de allergrootste hit is, heeft Pretty Vacant nu al een pak meer stemmen. Als je fan bent van God Save the Queen, hartje naar de Willy-app en klik op de poll.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko?
10: Jack? Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
12: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Classics. Annelies Orie.

Brilliant Disguise van Bruce Springsteen. Een classic uit zijn plaat Tunnel of Love uit 1987. En Anja die stuurt nog maar eens het bewijs dat muziek rare dingen doet met mensen. Classic Crash. Anja die stuurt... Hoe moeilijk is dat, Annelies? Kiezen tussen twee nummers van de Sex Pistols. Ik ga de pedalen op mijn crosstrainer hier verliezen. Amai, die is dus nu aan het sporten. Anja, heel goed bezig. Maar op welk nummer verlies je de pedalen? Is dat God Save the Queen of Pretty Vacant? Daar kon je voor stemmen in de Willy-app. Wel, 67% ging voor die laatste. Klein beetje datje nog. Die bas-intro die er zo meteen ook aankomt, is geïnspireerd op een nummer van ABBA. Bassist Glenn Matlock die zei ooit: ik luisterde naar SOS van ABBA en toen bedacht ik dit. Dit zijn de Sex Pistols en Pretty Vacant.

0: Back on the Chain Gang van de Pretenders. En als je fan bent van Chrissy Hynde en Coe, die zijn bezig aan een nieuwe plaat die Outlaw heet. Alleen vind ik nog nergens terug wanneer die precies uitkomt. Als ik het weet, weet jij het ook.
1: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really?
1: Music
2: matters.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral bedienden. Dat is gezegd op een ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd, bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
11: We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwachten. De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering van een aantal zaken en dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen.
10: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
12: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat geeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
10: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. En in het centrum van de Amerikaanse stad Minneapolis zijn zeker 2 doden gevallen bij een schietpartij. Onder hen ook de schutter zelf. Nog meerdere andere mensen raakten gewond, onder wie 3 agenten. Hun toestand is stabiel. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd en waarom. Veel wolken en soms wat regen bij 23 graden. En dat is ook morgen zo. Het weekend wordt vrij zonnig.
1: Vivi.
2: Music matters.
1: Classics. Annelies Orie.

Wellicht zit Mike Patton van Faith No More nu zelf in een midlife crisis. De band die zou in 2021 terugkomen, maar die tour werd dus gecanceld omwille van zijn mentale gezondheid die niet oké was. Intussen staat hij wel weer op het podium met andere projecten. En om jouw werkdag, of misschien heb je nog wel een klein beetje vakantie, een beetje beter te maken, heb ik hele fijne deuntjes uitgekozen, zoals deze. Die intro alleen al. Dit zijn de Veils, Advice for Young Mothers to Be.

So Close to Me. En daar zijn dus de Willys als je ze nodig hebt. Ik zocht naar nieuws over Faith No More. En ik kwam niet uit bij hun geplande tour in 2027. Chino gelukkig wel. Voorlopig zijn er enkel shows gepland in Brazilië en Australië en Nieuw-Zeeland. Allemaal in januari en februari. Maar als dat goed gaat, zit Europa er daarna misschien ook wel in. Merci, Gino. Alle Faith No More fans blij. Rond 11:30 heb ik weer iets voor de Queen fans. Want we vieren de 80ste verjaardag van Freddie Mercury de hele week hier in Classics. Het is alleen heel jammer dat hij er zelf niet meer bij is. Dit is life.

0: Vanavond was er tussen 7 en 9 opnieuw Fuzzbox op de radio met Eppo Jansen. Dan krijg je 2 uur lang nieuwe muziek. En ik had zo gezegd op kantoor, hey Eppo, Weezer heeft een nieuwe plaat uit. Je gaat er toch iets uit draaien. Maar helaas heeft het niet gedaan. Dus krijg je zo meteen van mij een classic.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Mannekes,
4: Bombie.
3: Het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja?
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
5: Oh!
4: Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma!
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promokoken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
13: Amai, dat valt mee.
12: Waarom?
13: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
12: Ja, en?
13: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
12: Ah ja.
13: Kijk, je wordt net weggesleept.
12: Oh nee.
14: Amai.
15: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
17: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
20: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
21: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
22: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
21: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
23: Krevel.
24: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
23: Krevel. Leef beter.
25: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
23: Achter jou staat Xerius.
26: Really? Music matters. Ja.

0: Where Did All The Love Go van Kasabian.
1: Artiest van de week.
0: Queen-leden Brian May, Roger Taylor en John Deacon die maken allemaal kans om hun 80ste verjaardag zelf nog mee te maken. Maar hun frontman Freddie Mercury helaas niet. Hij had nu zaterdag een groot en vooral een heel decadent feest moeten geven. Maar in 1991 overleed hij aan AIDS. Freddie was homo, maar het duurde eigenlijk best lang voor hij daar echt durfde vooruitkomen. En officieel heeft hij eigenlijk zelfs nooit een statement gemaakt. Hij deed het eerder in zijn performances, in wat hij aandeed en dat soort dingen. In de jaren 70 en 80 was gay zijn dus niet bepaald aanvaard. Freddie was zelfs ook lang samen met een vrouw. Zij heet Mary Austin. En nadat Freddie haar vertelde dat hij eigenlijk op mannen viel, bleef ze wel zijn soulmate voor de rest van zijn leven. Ze was zelfs bij hem toen hij stierf samen met zijn partner Jim Hutton. Omdat Freddie zo van Mary hield, maar er niet mee samen kon zijn als liefdeskoppel, schreef hij een nummer voor haar. En dat belandde op de plaat A Night at the Opera in 1975. Dit is Queen met een nummer voor Mary. Dit is Love of My Life.
2: Music matters. Billy.

Heb je die harp gehoord? Wel, Brian May van Queen die leerde dus harp spelen speciaal voor dit nummer Queen and Love of My Life. Morgen nog eentje voor die 80ste van Freddie Mercury.

0: dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Classics. Annelies Orrie.

0: Het is bijna donderdagmiddag. Het mag toch al een klein beetje richting wild weekend gaan. Walk on the wild side. Wim heeft straks nog iets om het weekend alleszins redelijk stevig op gang te trappen. En ik mag het al verklappen. Zo rond 10 over 12. Ja, ja.
1: De Kettingrocker.
0: Gisteren ging ik voor 21 Guns van Green Day. En bij Roos werd daar op doorgelinkt naar dit. Dream.

De Pop Gun en Dream. Welk nummer kan jij daaraan linken? Dat is de vraag. Elke link is trouwens goed. Je kunt iets doen met een woord uit de titel, uit de bandnaam. Of iets doen met een artiest die meedoet. Alle links zijn goed. Stuur ze gewoon door in de wiel.

0: Die stotter, dat maakt het toch nog beter, vind ik. The Who and My Generation. Straks om iets over 12, dan begin ik met een classic van Pearl Jam. En ik ga je ook verklappen wat er vanavond te winnen is in de avondspits bij Wim Oosterlink. Eigenlijk gaat Wim ook een klein beetje mij weggeven. Ah, dat is eigenlijk wel waar. Wel vaag, ik weet het. Haha.
1: First they teach you how to walk, but you really want to run. They tell you how to swim,

0: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wacko.
4: Jack. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
9: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
8: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft voorlopig zo. Personeel en vakbonden bij autobedrijf Dieteren reageren verrast op de plannen van de directie. Die zou 344 banen willen schrappen, vooral bij de bedienden en in de carrosserieafdeling. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
10: De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering. En dat brengt tot resultaat dat er spijtig genoeg een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen. We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groter zou zijn, dat hadden we nooit niet verwacht.
8: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
11: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt niet 100% beschermt. Maar dat geeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
8: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. Twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders, het eerste in Europa. Het moet ervoor zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert daar genoeg voor opgeleid is, want dat is nu soms niet het geval. En daar kwam de voorbije maanden veel kritiek op. Er loopt zelfs een gerechtelijk onderzoek. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky, want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En een domper voor Jesse Bissiwu van FC Barcelona, de aanvaller van 18 die pas weggeplukt werd bij de jeugd van Club Brugge. Bissiwu kreeg gisteravond in een wedstrijd met de tweede ploeg van Barcelona een stevige trap op zijn enkel. Hij werd afgevoerd en dook later op krukken. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden. Zondag tot 26 graden.
6: Music matters.
7: Classics. Annelies Orie.

Steve laat weten, amai, dat doet deugd. Pearl Jam en Daughter. Daughter, dat gaat trouwens over een meisje met leermoeilijkheden dat maar niet kan voldoen aan de verwachtingen van haar ouders. Eddie wil daarmee zeggen, jongens, wees eens mild voor je kinderen. Toch als het gaat over dyslexie en dat soort dingen. Ik heb nog iets dat deugd gaat doen. Dit zijn Simple Minds en Team.

Aldi stuurt een geweldige plaat om te beluisteren onderweg met mijn camion. Hij zit op dit moment ergens in Denemarken. Amai. Elke avond valt er rond 16:45 iets te rapen hier bij Willy. Eerder deze week kon je in Free Willy bij Wim al kaartjes winnen voor de film Terminator 2 en voor de nieuwe... je kon gewoon de nieuwe plaat Mike van Mike D winnen. Maar vanavond heeft hij kaartjes voor een nogal exclusieve show van deze groep.

Hans en Emmy Dark in de brouwerij van Cornet in Steenheuvel. Ze doen daar de All Gold Party. En ja, Wim zou Wim niet zijn als hij daar geen kaartjes voor gefixt had. Het is trouwens ook met een Willy afterparty. Na Sans en na Emmy Dark gaan mijn collega Emiel de Meij en ik nog plaatjes draaien. Dus luister straks naar Wim en win kaartjes voor die All Gold Party van Cornet morgenavond in hun brouwerij in Steenheuvel. Kwestie van het weekend echt goed te beginnen. De Willy. Music Man.

0: als er nog tevoorschijn komt, dan gaan we dat zeker doen. Take a run at the sun van Dinosaur Junior. We gaan zo meteen kettingrokken. We bouwen voort op The Popgun en Dream. Als je nog een suggestie hebt voor een nummer dat daar lekker aan doorlinkt, dan mag je die sturen in de app.
1: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really?
1: Music
2: that matters.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja?
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
9: Ja, en?
10: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
9: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
10: Zijn dat kleine vrienden?
9: Nee.
10: Videocall dan, hè.
11: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
14: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
15: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat?
11: Omdat jij al over genoeg

0: nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: ...zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: ...heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: ...zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
12: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
13: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
12: En heb je de stekker ingestoken?
13: Nu werkt het. Merci.
12: Graag gedaan.
11: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
14: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
15: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Classics. Annelies Orrie.

0: Where the Streets Have No Name van U2.
1: De Kettingrocker.
0: We gaan vandaag verder op de Popgun en Dream. En iedereen wil precies verder op Dream. Dit was bijvoorbeeld een optie.

0: Sun en Walking on a Dream. Dit kon bijvoorbeeld ook. Dream On van Aerosmith. Ja, die heb je al goed herkend. Davy, jij dacht ook aan iets met Dream. Wat zet jij in de kettingrocker na The Pubgun en Dream?
1: Ik had graag Dreams gehoord van Fleetwood Mac. De reden daarvan is dat we een hele mooie zomer hebben gehad. En ik vind dat echt het meest fantastische nummer om te cruisen met een auto of met een brommer of gelijk welk. Met dit nummer op de achtergrond.
0: Ik ben het helemaal eens.
1: Hopen op een goede nazomer nog, hè.
0: Ik hoop er ook op, want vandaag... Alhoewel, ik kijk net naar buiten en er is een straal zon te zien. Dus misschien is er nog hoop voor vandaag.
1: Super, super.
0: Davy, ik ga Fleetwood Mac gewoon draaien. Heb je nog een rit voor de boeg vandaag?
1: Nee. Wij zijn momenteel onze vloerverwarming aan het afronden.
0: En toen was hij weg. Vloerverwarming aan het afronden. En aan het verbouwen. Maar goed, hier is wel zijn kettingrocker. Dit is Fleetwood Mac and Dreams.

Op net als Davy, ook op een mooie nazomer. En dan kunnen we nog eens cruisen met Dreams van Fleetwood Mac. Je moet ook verder in de kettingrokker op Dreams en Fleetwood Mac. Daarop mag je doorlinken. En al je suggesties die nu al binnenkomen, die speel ik door aan Roos van Akker. Zij begint er straks aan om 1 uur.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Medi-Market.
6: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
10: Zottekes? Wakko?
9: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
11: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: White Lies. Intussen heel veel volk op de redactie. Onze Jasper van Staalhart is natuurlijk ook terug. Het is donderdag.
1: Ja.
0: Heeft al veel verhalen verteld, Roos?
1: Nee, is best rustig en stilletjes.
0: Gisteren was hij hier ook voor de foto's. En dan hebben we wel echt goed Die heeft zotte dingen gedaan en mijn ronker.
1: Ja, ja.
0: Toen eigenlijk.
1: Wat een zomer heeft hij gehad.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat hij daar straks over gaat vertellen in Staalhart.

0: Zou je dit kunnen coveren, Sinead O'Connor, Mandinka?
1: Oeh, nee, joh. Maar ik ken wel iemand die dat zou kunnen. Emmy Darke.
0: Ah ja, echt? Heeft ze het al gedaan?
1: Niet Mandinka, maar Nothing Compares to You van Sinead O'Connor. Oeh, haar stem lijkt er ook echt op.
0: Heel straf.
1: Ja, ja.
0: Zeg, Roos, andere vraag. Wat schaft de pot vandaag?
1: En wel, ik zou het niet weten. Ik heb een potje skier met granola gegeten. En passievruchten, een mélange.
0: Het is toch niet van dieet of zo?
1: Nee. Om mij een beetje te sparen voor vanavond. Hè. We hebben teambuilding en ik denk dat we daar toch wel iets
0: Maar wij gaan koken
1: bakken.
0: Op open vuur. Die denken dat wij dat kunnen.
1: Natuurlijk, een paar worsten erin op een stok. Hup. Nooit gedaan bij de scouts.
0: Jawel. Roos heeft goesting in worsten. Ik heb het al begrepen.

0: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Prisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
4: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
3: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte. En dat blijft voorlopig zo. De stroomnettarieven die we allemaal betalen kunnen meer dan verdubbelen door plannen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Daar waarschuwt energiewaakhond Kreg voor in de tijd. Het nettarief, dat is de prijs die je betaalt om het elektriciteitsnet te gebruiken. En Elia wil dat net de komende jaren versterken. Maar dat gaat veel geld kosten en dat zouden we dus met z'n allen stevig voelen. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu de relatie met de VS moeilijker ligt. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Je hoort politiek journaliste Isolde van den Einde.
5: India is natuurlijk een enorm groot land, dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Onder meer het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
3: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Hij en Modi ondertekenen ook al 4 principesakkoorden. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky, want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En sport in het voetbal in Argentinië brengen ze op de volgende speeldag hulde aan sterspeler Lionel Messi. Die is 39 en kondigde maandag aan dat hij stopt bij de nationale ploeg. Daarom zullen alle matchen, zowel bij de mannen als de vrouwen, na 10 minuten even worden stilgelegd voor een minuut applaus voor Messi. En voor elke wedstrijd wordt in alle stadions ook een filmpje van hem getoond. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
2: Willy, music matters.
6: Roos van Akker, je dagelijkse portie vitamine C in de vorm van peaches. Goedemiddag.

Hupsa, de perziken zijn binnen. Welkom bij Willy. En Josh Homme mag al meteen zijn ding doen. We zetten de deuren wagenwijd open voor de Queens of the Stone Age. Eind oktober, dan gaan ze een nieuw ei leggen. Perfect, met een H op het einde zal het heten. En dit zal erop staan. Insignificant Other, the Queens of the Stone Age.

Uiteraard heb ik vandaag ook weer een nieuwe single voor jou die je mag beoordelen. En deze keer wordt het de nieuwste van Interpol, dat het goed gaat knetteren op de radio zometeen. En de nieuwste van Fontaine's DC heet Marianne. Niet te verwarren met deze Marianne van de Sisters of Mercy.

0: Vincent van Looy zorgde voor A Different Class. En Bowie doet van Rebel Rebel naar dit.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je mij niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
9: Ja, en?
10: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
9: Ah ja.
10: Kijk, je wordt net weggesleept.
9: Oh nee.
11: Amai.
12: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
14: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
13: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Krevel.
16: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
15: Krevel. Leef beter.
17: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
18: Willy.
19: Music matters.

Eddie Murphy zei het ook al in een van zijn stand-up shows in Delirious, denk ik. All you have to do is sing. Dit was Travis met Sing. Maar dus, Interpol is terug. De Amerikaanse band van Slow Hands en ook Evil. In juni hebben ze hun nieuwste album uitgebracht. En dat heet This Mirror Weighs a Ton. Ze komen het in november ook voorstellen in Voorst Nationaal. En jij krijgt vandaag de allernieuwste single uit dat album te horen van Interpol. Wings of Fire. On fire, liever. Laat me weten wat jij vindt van de nieuwste van Interpol. Van deze Wings on Fire in de

Wat is je mening over de nieuwe Interpol, over Wings on Fire? Leuke single, gaat er goed in, komt van Bart. Yuri heeft een nieuwe album al en keurt het helemaal goed. Muriel vindt het de typische Interpol-sound hebben, dus zeker prima voor haar. Danny stuurt, Interpol maakt gewoon geen slechte muziek. Deze nieuwe single bewijst dat nog maar eens. Michiel vindt Interpol gewoon altijd goed, met een uitroepteken. Sam stuurt, Interpol stelt nooit teleur, vernieuwend klinkt dit. Met een knipoog naar hun oude stijl van spelen. Manu vindt het goede gitaren en gaat alvast naar Vorst Nationaal. Geert stuurt, deze band wordt soms schromelijk onderschat, maar ze hebben toch altijd sublieme nummers, zoals deze nieuwe ook. Tabo die schrijft dan weer, Interpol, Interpol, dit nummer hoort in mijn lijst natuurlijk. Wat een schijf. Ja, oké. Okay. Er stonden nog 3 puntjes voor lijst. Nu ben ik mee. Merci Tabo. En Carina, die vindt het lekker op tempo en een stoere beat hebben. Woensdag 18 november, dan spelen ze hun nieuwste album live in Vorst Nationaal. En dat doen ze niet alleen, ook Block Party komt mee.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur, Nico.
4: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
3: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
4: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
3: Oh, maar kijk eens aan.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
7: VTM.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
9: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja!
11: Maar ja...
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja! Maar ja...
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
12: Ja!
11: Maar ja...
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
14: Roos van Akker.

Ze bestaan niet meer sinds 1996, de Fine Young Cannibals. Maar ze vieren wel hun 40-jarig bestaan met een solo-tournee van Roland Gift. De anderen van de band doen niet meer mee, namelijk David Steele, de andere zanger, en Andy Cox, de gitarist. Ze vinden het leven buiten de schijnwerpers best fijn. Dit is een ander solo-project, dat van Matt Berninger, de zanger van The National. Martini Me Fatso. Bam!

Hij deed dat zeker goed. Jeroen Brouwers, de mens. En ook de band van Jimmy Fallon's Tonight Show, The Roots. Die vieren hun 40-jarig bestaan. Ze hebben zelfs getoerd samen met Nijs. En nu trekken ze naar Japan in het najaar. Goh, ik wou dat ik meekom in hun binnenzak. Ja, The Roots.

0: nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
2: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Je hoort journaliste Rosalie Pieters.
6: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
5: Er loopt een onderzoek. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren, zeker nu onze relatie met de VS moeilijker ligt. De twee ondertekenden al 4 principesakkoorden. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Het ging onder meer over defensie, waarbij Belgische bedrijven stukken leveren voor militair materiaal in India. Maar er is meer, zegt politiek journalist Karel Latré.
7: Neuhaus bijvoorbeeld kan daar nu al 2 chocoladewinkels openen in de luchthaven van Mumbai. Moet een eerste stap zijn. Premier De Wever wil nog meer van dat soort dingen. En de diamanten, ja, India-Antwerpen enorm verstrengeld. Maar India kijkt ook graag naar Rusland, naar Amerika. En De Wever moet de blik op Antwerpen houden.
5: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voeren de strijd tegen bootmigranten op. Ze zetten allebei extra agenten in aan de Franse kust, waar het totaal nu op meer dan 1000 brengt. De politie moet vooral vermijden dat smokkelaars al maar vaker grote boten inzetten, waarmee ze meer migranten in 1 keer naar de UK kunnen brengen. Het aantal oversteken deze zomer op het kanaal is wel gedaald tot het laagste niveau in 7 jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maximaal rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer, het weekend wordt vrij zonnig.
3: Music matters.

Omdat het alweer zo ineens september is geworden, kun je hier deze week een trip voor vier naar Disneyland winnen. Elke weekdag in de ochtend bij Thomas en Sien met z'n vieren naar Disney in Parijs. Ja, iets toepasselijks nu. Snow White van Gint.

Het tweede album van Hot Chip, The Warning, is ook al 20 jaar oud geworden. Ja, een luisteraar heeft er me onlangs op gewezen dat ik niet oud moet zeggen, maar jong. Dus bij deze, het is 20 jaar jong geworden. Hot Chip en Ready for the Floor. Ze gaan dit najaar ook een tour doen in Zuid-Amerika. In Ecuador, in Brazilië en Argentinië. Oh, dit is Princey Boy met 1999.

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt.

0: orange.be.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Really, really. Music matters.

Primal Scream met Jailbird. Het is 3 september en precies vandaag, 9 jaar geleden, is Walter Becker, de gitarist, bassist en ook medeoprichter van Steely Dan, overleden. Het was in 2017 dat hij is overleden. Hij werd 67 jaar oud of jong. Becker overleed in zijn woning in New York City aan de gevolgen van een uiterst agressieve vorm van slokdarmkanker. En toen het vieze, vuile kankerbeest bij hem werd vastgesteld, heeft hij nog 4 maanden geleefd. Hoewel hij onmiddellijk is gestart met chemo, heeft de kanker zich angstaanjagend snel verspreid, op 4 maanden. Zijn weduwe Delia Becker vertelde dat hij overleden is omringd door zijn familie met op de achtergrond een stormachtige regenbui. Er was ook geen openbare uitvaart of herdenkingsdienst, want dat was zijn wens, de bescheiden mens. Zijn muzikale partner Donald Fagen bracht na zijn overlijden een emotioneel eerbetoon, waarin hij ook beloofde om de muziek die zij samen hadden gemaakt zo lang mogelijk live te blijven spelen met Steely Dan. Fagen is er sinds april nu wel definitief mee gestopt. Steely Dan en Do It Again.

Nothing But Thieves. Ze komen nog eens met een rockplaat. 25 september is het zover. Stray Dogs wordt de titel. Het is opgenomen in de studio waar ze ook hun debuutplaat hebben opgenomen.

0: Sweet met Stay Together. Ik vind dat een goed plan. Hopelijk jij ook.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: swingende start.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Mannekes,
8: het
7: is september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja.
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
8: Oh! Dat hadden wij niet door.
7: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma!
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma!
10: Gamma!
11: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
15: Zottekes? Wakko.
14: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
16: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Roos van Akker.

Ze gaan mee op Willy Escape, onze reis naar de Italiaanse Dolomieten midden oktober. Met heel wat artiesten zoals The Sons, ook Daan, Jasper Steverlink, Emmy Dark, Hi Hi en Dressed Like Boys. En je kunt nog mee als je wil. Er zijn nog een paar plaatsen. Oh ja, we zoeken ook nog een nieuwe schakel voor onze muzikale ketting, onze kettingrocker. Net nog was het bij Annelies Dreams van Fleetwood Mac. Wat past volgens jou om daarna te draaien? Laat het me maar weten

Ze spelen op Krammerok nu vrijdag. Morgen dus, hè. The Vaccines and Headphones, baby. En Sam Mendes, de regisseur van onder andere American Beauty, is aan het werken aan een vierdelige film over de Beatles. Al een tijdje, dacht ik zelfs. Waardoor we de vier films naar het schijnt dus één film over één Beatle. Die zullen dus pas in 2028 uitkomen.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans.
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 3 uur.
7: Een goedemiddag. In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Journaliste Rosalie Pieters.
8: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
7: Het onderzoek loopt. De Europese pakjestaks heeft ons land al €224 miljoen opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan €3 op bestellingen onder de €150. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden de lokale autoriteiten. En de dodental loopt wellicht nog verder op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte. En dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen. Maxima rond de 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden. Zondag tot 26 graden.
5: Music matters.
9: Roos van Akker.
10: Bruce Springsteen krijg je. Deze ook. En de Cooks mogen dit uur openen. Gaat er altijd in.

Opsa, het is 3 uur geweest, nog iets te vroeg voor 4 uurtje. Maar als je al met een hongertje zat, hebben de koeks je hopelijk deugd gedaan. Hier zie, we gooien er de nieuwste van Turnstile tegenaan. Van op hun herwerkte uitgave van hun laatste album, waarop heel wat artiesten aan meegewerkt hebben. Zoals dus ook Elton John, Seeing Stars van Turnstile.

0: Kettingrocker.
1: Wat stel je allemaal voor na Dreams van Fleetwood Mac? Katrien dacht aan Dreaming of You van The Coral. Jonathan die stuurt de meeste dromen zijn bedrog. Zo luidt het spreekwoord. Van bedrog maak je de link naar I Lie and I Cheat van Wontonton. En bovendien, naar verluid was er binnen Fleetwood Mac ook vaak sprake van cheaterij. Dat is waar, Jonathan. Bjorn wil van Dreams naar No Sleep Till Brooklyn van de Beastie Boys. Truis stelt dan weer Boulevard of Broken Dreams van Green Day voor. Guido schrijft, om te dromen moet er iemand langskomen, dus Enter Sandman van Metallica. Hendrik dacht aan Big O, Roy Orbison met In Dreams, mooi. Gert schrijft, dreams gebeuren in je slaap. En daarom zou ik vandaag graag willen doordraaien naar Where the Dogs Sleep van Ronker. Als het niet te hard is voor op dit uur. Vanavond hoor je waarschijnlijk Ronker in Staalhart. Tommy wil van Dreams naar Chemical van Dead Man Ray, omdat daar een wekkeralarm in zit. En dan stop je gewoon met dromen. Nick gaat van Fleetwood Mac naar Hout. Wood, Hout, Screaming Trees, Nearly Lost You. Want het is altijd goed om Mark Lanneken nog eens bezig te horen. Saskia stuurt, Neil Finn speelde ooit bij Fleetwood Mac en ook bij Crowded House. Dat klopt. En Thomas dacht ook aan Crowded House met Don't Dream It's Over. Ja, die doen we.
0: De Kettingrocker.

0: alles nat. Met dank aan Super Soaker van de Kings of Leon.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelig.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes.

is niet lang meer voor Triggerfinger hun album, hun nieuwste album, lanceert. Op 18 september is het zover. Tarmac wordt hun eerste album in 9 jaar tijd. En hun eerste officiële plaat sinds Lange Polle er niet meer is. Mario en Ruben gaan officieel als duo verder. Maar live worden ze wel weer versterkt door Jeffrey Burton. Triggerfinger en

are daily reminders van Zita Schoen. Annelies, haar favoriete band Weezer, heeft onlangs op 21 augustus hun Gold album uitgebracht. Ze komen dat live aan je voorstellen, maar enkel in onze buurlanden. Ze geven volgend jaar op woensdag 26 mei een concert in de AFAS Live in Amsterdam. En de dag ervoor in Parijs.

0: The Stranglers met Golden Brown. De man die ze goudbruin bakt bij Willy komt zo meteen eens goeiedag zeggen.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je mij niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheque van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
6: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel, leef beter.

0: meer.
1: Next Friday. Anders was deze man hier niet geweest. Dag Wim.
2: Dag Roos. Zeg, hey. Ik heb straks zoiets in mijn programma speciaal voor jou.
1: Ah?
2: Ja.
1: Weer nieuws over de kakapoe.
2: De kapo. Die kakapoe.
1: Kakapoe.
2: Helaas. Dus de papegaai. De dikke papegaai. Nee. De bijna uitgestorven papegaai. Nee, niet over de kakapoe. Maar het is warm. Het is warm.
1: Over een ander dier, een hamster?
2: Maar dat bedoel ik niet. Het gaat wel over een dier gaan, maar dat bedoel ik niet. Ik heb ook, los van wat ik net zei, heel droevig dierennieuws over een schattig ezeltje in Amerika. Hee-haw heet het, ezeltje. Hee-haw.
1: Oh, ja, wat doe je?
2: Even een blikje op.
1: Ah.
2: Hee-haw.
1: Oké.
2: Okay. Ik moet eerlijk zeggen, het is een verhaal over een voormalig schattig ezeltje in Amerika. Dus misschien vertel ik nu al te veel.
1: Het is er niet meer.
2: Ik ga dat nu niet allemaal vertellen. Hè. Ik ga dat straks nog even vertellen.
1: Ja, anders dus, is er niks meer te vertellen.
2: Dat is het eigenlijk. Hè. Voilà, goed. Oké? Okay? Goed.
1: Ja, oké. Okay. Waarover gaat dat dan? Dat ding dat speciaal voor mij is?
2: Dat ga je straks horen. Moet blijven luisteren. Wat denkt u dat ik alles al hier ga vertellen? Je moet straks luisteren naar de show en dan in de auto. Allee, komt dit erop zeggen. Is het goed?
1: Wat moet ik zeggen in de auto?
2: Nou, hoe komt dit erop?
1: Ah ja.
2: Zo, hè.
1: Oké, ja, ik stuur jou dat dan persoonlijk, hè.
2: Je kan nu in de auto ook naar de radio Willy luisteren, heb je begrepen?
1: Ja, ik verbind de app met mijn Bluetooth.
2: Je hebt na 5 jaar ontdekt hoe je de app... Heel knap.
1: Ik wist dat al.
2: Nee. Knap. Knap. Ja.
1: Maar als ik mijn wassen nodig heb, dan kan ik nooit... Mijn wassen?
2: Ja, wassen. Wassen van uw wassen?
1: Kan ik nooit naar jou luisteren.
2: Waarom niet?
1: Omdat ik graag hoor welke straat ik moet inslaan. Dat bijvoorbeeld.
2: Je kunt dat niet instellen dat die madame of die meneer door de radio heen spreekt.
1: Ja, dat is lastig.
2: Waarom is dat lastig? Dat gaat door 5 jaar ontdekt hebben dan.
1: He? Ik vind dat stoort.
2: Stoort dat? Wat vind je storend? De radio storend voor uw wees? Of uw wees storend voor de radio?
1: Ik moet me volop kunnen concentreren op de
2: radio, op de weg.
1: Ja, tuurlijk.
2: Sorry, dat is toch echt waar. Ja. Weet je, geef het nog een paar jaar, u weet, komt dat ooit in orde met u.
1: Ooit.
2: We, we, wacht,

we gaan weer staalhard vanavond, Ophelie, van 7 tot 9 met Jasper de Petter. Eerst neemt Wim Oosterlinkje nog mee doorheen de avondspits. Maak er nog een goede donderdag van. Later en Tamusement met Wimmel. Bring It On gaat Nick Cave zingen. En wel ja, jong.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De Europese pakjestax heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden lokale autoriteiten. En de dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett werd derde. En Arthur Vermeeren gaat weer voetballen bij Antwerp. Hij legde vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Het Duitse Leipzig verhuurt Vermeeren aan Antwerp voor 1 seizoen. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en vrij warm ook, tot 26 graden.
6: Oosterling.
7: Dit gaat over ons. Every day I love you less and more and more and more. Natuurlijk. More and more natuurlijk.
8: Zeker. Goedemiddag.
7: More and more.

Ja, wat. Niet voor gevoelige zieltjes deze Pio, onze Willy belofte. Van de maand september, dat was Bathroom Door van Pio en Willy. Ik was net op weg naar hier. Ik was aan het station van Schaarbeek en daar stond een man midden op het plein voor het station luid te praten. Niet zo raar. Niet gebeurt vaak. Er staan veel mensen luid op te praten. Zijn aan het bellen. Altijd aan het bellen. Heel luid. Maar toen ik deze man wat beter bekeek, zag ik dat hij niet aan het bellen was. Ik dacht, wat is hij nu aan het doen? Ik zag dus geen oortjes of geen gsm waarin aan het roepen was. Die was niet aan het telefoneren. Die stond gewoon zijn hele uitleg tegen zichzelf te doen. Zo heel luid en dan ook nog eens geïnteresseerd te luisteren naar zichzelf. In zekere zin. Toen zag ik ook dat hij op zijn blote voeten stond te babbelen tegen zichzelf. Midden op straat. Voor de rest een heel normale dag. Welkom bij deze avondspits op donderdag. Bij Willy, straks kan je tickets krijgen voor een feest waar Sons en Emmy Dark live spelen en dat niet op hun officiële concertagenda staat. Straks meer details. Muziek van Dandy Warhols en van The Shirts en eerst van Soulwax. Dit is Conversation Intercom. Welkom bij de avond.

0: Snow Patrol en Just Say Yes. Annika Leuven stuurt dat er bij haar ook zo een exemplaar voor haar voeten lopen. Van die mensen die dus op hun blote voeten heel luid aan het praten zijn. Dan denk je dat het in een telefoon is, maar het is dan gewoon tegen henzelf. Ja, aan het station, denk ik, Annick. Als je daar een live uitzending voor de radio doet, aan het station in Leuven, zo in de buurt van het Martelarenplein, dan komt er altijd iemand dansen op Led Zeppelin. Dansen tussen aanhalingstekens. Speciaal. Echt heel speciaal. Zometeen even kijken. Met alle respect voor Led Zeppelin natuurlijk. Zometeen even kijken wat je vandaag in het nieuws gemist hebt toen je zo hard aan het werken was voor de baas. En een speciale boodschap voor Roos van Akker. Roos, ik heb iets speciaals voor u. Iets dat u enorm gaat aanspreken.
1: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet ingezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Omdat we van schoenen houden.
9: Humo!
10: Humo!
11: Humo!
12: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
13: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
12: De absolute must-sees en de must-zeker Nazi's van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
11: Humo!
14: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Portland en Expectations. Bijna 16:30. Wat zat er in het nieuws vandaag? Toen je zo hard aan het werken was, dat horen en zien je verging en je alles gemist hebt van actualiteit. Ik ga het u vertellen. 3 dingen. 1. De politie heeft vandaag in station Brussel-Zuid een man opgepakt die rondliep met een geladen Kalashnikov die onder een hoop babykleertjes in een zak zat. Hij kwam van een trein. Er zaten wellicht 30 patronen in zijn geweer. Wat hij van plan was met het wapen is niet duidelijk, maar de politie vermoedt niet veel goeds. Als je met de trein moet overstappen in Brussel-Zuid vandaag, zoals ik, straks, als er een man met een zak babykleertjes aankomt aangestapt, rennen! 2. De Nederlandse Centrale Bank heeft 86 ton goud verhuisd van Amerika en Canada naar Londen. De reden is geopolitieke onrust. Vanuit Londen kunnen ze het goud gemakkelijker handelen in een dichterbij in een crisissituatie. Als je afvraagt, en Wim, wanneer wordt dat goud dan precies vervoerd? En welke dag? En hoe laat? En welke route? Zo ongeveer. Daar kan ik je helaas niet mee helpen. Het is al gebeurd. Het is al voorbij, dus kans verkeken. Nederland heeft in totaal 612 ton goud, hè, als land. En dat was eind vorig jaar 72 miljard euro waard. Voilà. En 3. Als Roos van Akker aan het luisteren is. Roos, dit is er eentje voor jou. De Amerikaanse acteur George Clooney noemt zijn land een kakistocratie. Ik herhaal, kakistocratie. Kakistocratie. Hij zegt, een land dat bestuurd wordt door de minst bekwame mensen om dat te doen. George Clooney heeft dat woord niet zelf uitgevonden. Dat bestond al. Het komt uit het Grieks. Kakistos betekent slechtste. Dus kakistocratie betekent eigenlijk regering door onbekwamen. Hè? Maar, zegt George Clooney, we komen er wel weer bovenop. Ja. Besef dat Roos van Akker, as we speak, in haar auto op en neer zit te springen van plezier. Met kakistocratie. Toch? Hey. 16:30, dit is de avondspits van Willy. Samen van het werk naar huis. Met nu, Case Choice.

0: PJ Harvey en Tom York van Radiohead met This Mess We're In. Wim, hoe is het met Jordi zijn vloer? Ja. Jordi had gisteren gestuurd dat hij graag wou stoppen met werken, want zijn knieën deden pijn. Maar zijn wederhelft Andrea moest nog toestemming geven. Ik heb nog geen update gezien. Ik moet nog even door de berichten gaan. Dus wat betreft de vloer, ik ga even checken en ik laat iets weten. Goed. Straks in Free Willy, 16:45, kan je tickets krijgen voor een feest waar Sons en Emmy Dark live spelen, maar dat niet op hun officiële concertagenda staat. Het is morgen. Ja, het is morgenavond al. Kijk, ik leg het zo meteen uit. Maar als je een beetje fan bent, ik zou blijven luisteren. 16:45 in Free Willy. Goed?
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko.
1: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Admiral Freebie, this dream of you. Een bericht van Andrea. Wim, onze vloer ligt erin. Maar nu ben ik de hele dag de muren aan het verven en ik heb een lamme arm. Misschien dat jij aan Jordi kan vragen of ik eindelijk mag stoppen. Groetjes uit Arendonk, Andrea, die heel blij is met haar nieuwe vloer. Voilà. Dus voor iedereen zich afvroeg, hoe zit het met de nieuwe vloer van Jordi en Andrea in Arendonk? He? Goed, hij ligt erin. Ik weet dat je er wakker van gelegen hebt vannacht, ik ook. Van, ik hoop dat de Jordi dat goed vastgeplakt heeft, dat dat niet loskomt. En hopelijk heeft hij goed gemeten dat er niet op het einde maar nog zo'n 4 centimeter over zit van zijn vloer. Spannend. Maar goed, weet je, het is allemaal in orde gekomen.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Een opluchting. 4:45. Zoek de artiest in de woordenmist. Ik zeg een zin. Als je goed aandachtig luistert, kan je daarin de naam van een bekende groep herkennen. Soms is het echt, zit hij echt zo helemaal zo in de zin verstopt. Dat je denkt van, hoe komt hij erop? Soms. Disclaimer, je kan er niks mee winnen. Stuur de naam van de groep via de William. Dit is de zin. We hebben een superleuke vakantie gehad in Denemarken. Het was ronduit de max, ook in dat museum in Kopenhagen. Iedereen vond het geweldig, behalve de kids. Dus zoek de bekende groep, die verborgen, de Belgische groep vandaag, die verborgen zit in de woorden. Nog één keer? We hebben een superleuke vakantie gehad in Denemarken. Het was ronduit de max. Ook in dat museum in Kopenhagen. Iedereen vond het geweldig. Behalve de kids. Welke bekende groep zit verborgen in de woordenmist? Stuur hem via de Willy app. 1, 2, 3, 4. Hey, hey, hey. Het is dat hier eigenlijk.

0: Guns N' Roses en Welcome to the Jungle.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: 8 voor 5 aan mijn lijn. Even kijken. Freek uit Maltegem. Dag Freek. Goedemiddag. In de auto, Freek?
2: Ja.
0: Wat zijn de plannen vanavond als je thuis bent?
2: Ik ga een slaapkamer schilderen, Wim.
0: Je gaat je slaapkamer schilderen. Welke kleur krijgt je slaapkamer, Freek?
2: Tijmgroen, Wim. Tijmgroen. Ja.
0: Tijmgroen.
2: Dat wordt fantastisch. Fantastisch.
0: Fantastisch is het woord dat onmiddellijk in mij opkomt. Heel goed. Freek, de zin was... We hebben een superleuke vakantie gehad in Denemarken. Het was ronduit de max, ook in dat museum in Kopenhagen. Iedereen vond het geweldig, behalve de kids. Welke groep zat verborgen in de woordenmist, Freek?
2: De kids.
0: De kids, ja, voilà, kijk, natuurlijk wel. De kids, soms is het niet moeilijk. Freek, nog één vraag voor jou, voor jij aan het schilderen slaat. En wat heb je nu eigenlijk gewonnen, Freek?
2: Die heb ik al zo lang zin in. Niks gekloten.
0: Voilà, geniet ervan.

Ja, ja, gewoon. Gewoon, de kids, zo is het niet moeilijk. Ja, maar ja, ja. Ik heb nooit gezegd dat het moeilijk ging zijn, hè. De kids met There Will Be No Next Time, de oplossing van Zoek de Artiesten, de Woordenmist. Van vandaag 5 voor 5 straks kan je tickets krijgen voor een feest waar Sons en Emmy Dark live optreden. Sons en Emmy Dark. Maar dat dus niet op hun officiële concertagenda staat. Ik zal... Mag ik dat al zeggen? Mag ik dat al? Weet ik zeg het al. Het is morgenavond in Steenhuffel. Check nu al even of je kan gaan morgenavond. En of je ingelogd bent in de Willy-app om mee te spelen. Zo meteen 4:15 in Free Willy. Goed. Oh! Ik moet nog vertellen van het ezeltje. Ik had gezegd dat ik vertel van het verhaal van het ezeltje. Komt eraan. Een droevig verhaal. Allee, ex-ezeltje moet ik zeggen. Ex-ezeltje.

0: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters.
0: Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel. Leef beter.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de popcampagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol. Dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar. Toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Anne-Berger van de federale politie.
4: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
3: Er testen ook een duizendtal mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4.600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpest op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots van NIP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven, volgens haar familie, door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
5: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
3: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. En middenvelder Arthur Vermeeren gaat weer bij Antwerp voetballen. Voor één seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeeren legde vanmiddag zijn medische test af en is daarvoor geslaagd. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en ook vrij warm, tot 26 graden.
6: Ik stuur je naar een optreden in een brouwerij. Zometeen. Goedemiddag.

Pop met Underground. Het is 5:10. Een verschrikkelijk droevig dierennieuws. Een politieman in Amerika, in de staat Georgia, heeft een tam ezeltje doodgeschoten. Hee-haw, zo heette het ezeltje. Hee-haw. Het gebeurde op een boerderij in Rockmart, in de staat Georgia. De politieagenten waren om 1:15 s'nachts op zoek naar een vermist meisje. Toen ze op een weiland belanden, en daar kwam plots het ezeltje Hee-haw balkend op hen afgestormd. De agent, één agent, schrok zo hard dat hij Hee-haw eerst met een stroomstootwapen probeerde te stoppen, maar dat lukte niet. En toen schoot hij het ezeltje dood. Hanna, het baasje van Hee-haw, kondigt juridische stappen aan. De betrokken agent is op non-actief geplaatst. Droevig, hè? Dat ezeltje deed echt gewoon aan zijn best om indringers te verjagen. Of ze dat meisje gevonden hebben, dat weet je, dat staat er niet eens in, dat weet ik niet. Enfin, zeg, morgenavond, het leven is heftig. Morgenavond doen Sons en Emmy Dark een optreden dat niet op hun officiële concertagenda staat. Privé dus, exclusief, noem het wat je wil. Het is de All Gold Party van Corneille. Morgenavond in de brouwerij van Corneille in Steenenvol. En wij hebben daar tickets voor losgepeuterd, zodat jij er naartoe kan. Morgenavond naar Sons en Emmy Dark live in Steenenvol. Wil je erbij zijn? Zometeen in Free Willy.

0: Fresh. Rock the Casbah.
1: Free Willy.
0: Oké, ik heb tickets voor een speciaal concert vandaag in Free Willy. Een feest waar je nergens tickets kan voorkopen. Dus luister goed. Een optreden van Sons en Emmy Dark. Het is de All Gold Party van Cornet. Morgenavond in de brouwerij van Cornet in Steenuffel. En Willy zorgt daar voor de afterparty. Oké? Ik heb 3 duo-tickets daarvoor. Neem de Willy-app erbij en stuur het antwoord op mijn meerkeuzevraag via de Willy-app. Check eerst even of je morgenavond zeker kan gaan. Dus morgenavond, Sons, Emmy Dark in de brouwerij van Cornet in Steenhuffel. Ja? Enkel meespelen als je zeker, als je twijfelt, niet meedoen. Dank u. Goed, anders gooien we tickets waar ze echt belangrijk en zeker niet voor. Want dit zijn de laatste. Er zijn geen andere tickets voor dit. Goed, 3 duo's. Hier gaan we. Dit is de vraag. Stuur het antwoord via de Willy app. Sons heeft vorig jaar een album uitgebracht dat een Nederlandse titel heeft. Ook al zingen ze in het Engels. Wat was de titel van dat album? A. Dank u wel. B. Pandoering. Of C. Gitaar. Of D. Schoensmeer. E. Hallo. F. Fabriekschouw. G. Treinabonnement. H. Salukus. Of, ik zal stoppen, of I. Kakistocratie. Voilà, dus stuur maar via de Willy app. Dus wil je morgenavond, kan je en wil je morgenavond naar optreden van Sons en Emmy Dark op de All Gold Party van Cornet in de brouwerij in Steenuffel? Stuur het altijd op de vraag via de Willy app. Hoe heet het album dat Sons vorig jaar uitbracht? A. Dankuwel. B. Pandoering. C. Gitaar. D. Schoensmeer. E. Hallo. F. Fabriekschouw. G. Treinabonnement. H. Salukus. Of I. Kakistocratie. Stuur via de Willy app.

0: Tickets voor de All Gold Party morgen in Cinefolio, de Sons.
1: Free Willy.
0: Dag Veerle uit Alken. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Veerle. In de auto, Veerle. Waar ben je naartoe onderweg, Veerle?
2: Naar de voetbaltraining van mijn dochter.
0: Ah, en bij wie, welke ploeg speelt de dochter?
2: Ja,
0: dat
2: zeg maar.
0: STVV! Oh, wauw. STVV. Maar is dat zo? Is dat Sint-Truiden? STVV, is dat Sint-Truiden? STVV.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, toch? Ja, maar die mensen... Oké, okay, ja, goed zeg. Hela. Hela, niet slecht. Onderweg naar voetbaltraining. Oké. Veerle en Janneke in de auto. De vraag was, hoe heet het album dat Sons vorig jaar uitbracht? De titel is Nederlands, ook al zingen ze in het Engels. Wat heb je gestuurd via de Willy-app, Veerle?
2: E-hallo
0: is goed. Inderdaad,
2: ja?
0: Dat is het juiste antwoord. Jij wint een duo-ticket voor de All Gold Party van Corneille. Morgenavond in Steeneville met Sons en met Emmy Dark. Je raakt niet aan tickets daarvoor. Dit is zeer exclusief, Veerle. Dus geniet ervan. All right. Wie mag er mee met jou, Veerle? Niet Janneke, denk ik?
2: Ja, ik denk... Jawel, want
0: zij
2: heeft
0: het juiste
2: antwoord gegeven.
0: Ah, je wist het. Oh, niet sluit. Laba, sorry, ik trek mijn woorden terug. Perfect, zeer goed. Het is ook afterparty van Willy, dus dat wordt fenomenaal. En ook Kim uit Lummen en Steve uit Brasschaat krijgen een duo-ticket voor dat zeer exclusieve feestje. Veerle, geniet ervan. En Janneke, succes op de voetbaltraining. Goed trainen. Salut. Dag.
3: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en...

Daggers van High High. Er is straks al droevig diernieuws over het ezeltje Hee-Haw. In de staat Georgia is zeer droevig, want het is dood. In Amerika. Straks nog droevig diernieuws over, meer bepaald over de wolf in België. Maar dat is voor, ga ik straks vertellen. Eerst even zeggen dat je muziek te goed hebt van IMF en Beck. Niet de mooie, zachte, lieve single. Nieuwe single van Beck, maar iets ouder muziek. En eerst Fun Loving Criminals. Dit is Scooby Snacks. Het is 1 over half 6.

0: Dreams van Beck. Het is donderdag, de comeback van Staal. Hart vandaag. De comeback van... Dat is toevallig woordspeling. De comeback van Staalhart vandaag. Ons metalprogramma straks vanaf 7 uur. Onze metalman Jasper loopt hier al rond in de gang. Hij komt straks sowieso even dag zeggen in de studio voor hij eraan begint. Nu na elkaar. IMF en Queens of the Stone Age.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Jack. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis

Queens of the Stone Age. And Make It With You. Ik ben een beetje ongerust. Enfin, ongerust. Ik moet heel de tijd denken aan die vent in Brussel-Zuid. De politie, ik moet dus straks de trein nemen in Brussel-Zuid. Ik moet daar overstappen op de trein naar huis. En ik zei het daar straks al, de politie heeft vandaag in Brussel-Zuid een man opgepakt die rondliep in het station met een geladen Kalashnikov onder een hoop babykleertjes in een zak. Jongens, misschien moet ik vandaag toch eens via Mechelen rijden. Hé, is dat geen idee? Toeristisch gezien een keer omrijden via Mechelen met de trein. Ik denk erover na. Of nee, was ik maar met de auto gegaan? Zou Gary Newman zeggen. Eerst Cars, dan Spectrum van Florence and the Machine. Ja.

0: MediMarket. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met MediMarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 6 uur.
7: Een goeie avond. Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief. Vorig jaar was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
8: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
7: Er testen ook al een 1000-tal mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
9: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel, om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
7: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de auto en moet het zich aanpassen. In Nepal en Tibet zijn nu al 1280 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog meer dan 5600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er is ook enorm veel schade. Het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen. En daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kennen we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven. Wielrennen dan? De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berade werd 2e, de Colombiaan Santiago Buitrago eindigde 3e. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui en de beste Belg was Mauri van Zevenand, die werd knap 5e. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers. Goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook kans op regen, maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend dan krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook wat warmer, tot 26 graden dan.
10: Wim Oosterlink.
11: Samen van het werk naar huis met The Black Box Revelation en eerst The Cure. Goedenavond.

Stronger Black Box Revelation. Ik heb droevig diernieuws. Ik zit me nu af te vragen wat er nu ook alweer droevig aan was. Wacht, dus wolvin Emma heeft een nieuw lief. Ze hebben hem Ben, dus een nieuwe wolf in ons land. Ze hebben hem Ben gedoopt. Een beetje als een steekje naar Ben Weitz. Onze vermister van dieren, dierenwelzijn, denk ik. Die volgens de vereniging Welkom Wolf zijn eigen wetgeving niet kent. Want de wolf is een bedreigde diersoort. En Ben Weitz, minister, heeft ergens gezegd dat hij niet weet of ze de wolf nog moeten... dat ze de voortplanting nog moeten voorzien in België. En hij weet dat wel, want het staat in de wet. Maar enfin, dus dat... maar ik kon me eens niet herinneren... Ah ja, ik weet het. Wat is er nu zo droevig aan het nieuws dat die een wolf Ben heet? Denk je nu, natuurlijk. Dus een wolf Ben. Eerlijk, dat is nu toch geen naam voor een wolf? Harald. Harald, dat is een naam voor een wolf. Wilhelm, dat is een naam voor een wolf. Wim, desnoods Wim, maar toch niet Ben. Voilà, dat wil ik even zeggen. Dus wolf Ben is de nieuwe wolf in ons land. Wel.

Inge stuurt dat in de grote boze wolfshow. Zut, weet je hoe de wolf daar heette? Maar ik ken dat niet, de grote boze wolfshow. Ik ken dat niet. Ik heb dat nooit is dat tv-programma? Ik ken dat niet. Maar Inge stuurt, de grote boze wolf, de wolf in de grote boze wolfshow heette Willy. Ja. Blijkbaar. Ja. Denk daar maar eens over na. Zeg, elke dag rond dit uur, het is bijna 6:15. Pik ik er één concert van vanavond uit. We gaan weer naar het buitenland, omdat er in ons eiland niet zoveel te beleven valt deze dagen. Zo meteen naar de festivals daarmee. Vandaag in Amerika in het Credit Union One Amphitheater in Tinley Park. Dat is een stadje in Illinois, in Amerika. Spelen John Fogerty en Steve Winwood. Allebei. Dus een dubbel bill eigenlijk. In Tinley Park, Illinois, USA. John Fogerty en Steve Winwood. En als je graag wil gaan, je gaat je wel moeten naasten. Je gaat echt wel rap moeten zijn, maar er is nog massa's plaats in dat amphitheater. Oké? Okay? Steve Winwood, nu op Willy. Dit is Higher Love.

0: zelfs nog een plaatsje, dus op de eerste rij. Het is wel via zo'n ticketswap, dus op de eerste rij, maar het is meer dan $500, maar toch. We plaatsen op de eerste rij, dus als je echt gewoon vlucht, pak vliegtuig, hupke. En dan, ja, het is pas, want dat is pas zoveel uur later, hè, want het is daar later in Amerika. Enfin, dus Steve Winwood samen met John Fogerty in Credit Union One Amphitheater in Tinley Park, Illinois, USA. Vanavond, je hoorde Higher Love. Zo meteen bezoek van onze metalman die terug is met staalhard Jasper de Petter. Ik vraag hem... wat zijn muzikale hoogtepunt van de zomer was en wat zijn niet-muzikale hoogtepunt van de zomer was. Zometeen.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault.
4: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
5: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
4: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

muziek van Blue Eye. Dat was It's Gotta Be Me, Belgisch uiteraard. Kat uit Brugge stuurt $27,5 voor Fogarty en Winwood. Het is geen geld. Nee, Kat, maar dan zitten wel op in de achterste rij. Hè. Heb je het gezien op de dinges van... Helemaal van achter, hè. En dat is een groot, stadion, hè. Helemaal van achter, hè. En op de eerste rij is het $500. Ja. Goed, zeg, ik dacht, ik pak Sign of the Times van Prince en ik start dit. Wat denkt u? I can never take the place of your man. Prince! Ik kan daar zo van genieten soms, maar echt...

0: En als je dan goed luistert, het achtergrondkoortje, dat is hij zelf. En de gitaar, dat is hij zelf. En de drums misschien ook, weet niet. Oh, die dat is hij zelf, hè. Kom op dan. Prince, I can never take the place of your man. He's back in the studio. Eindelijk na de grote vakantie. Terug met Staalhart. En oh, wat zijn wij daar blij om. Dames en heren, Jasper de Petter.
1: Dag Jasper. Hey, hoera. Hallo, hallo.
0: Zijn wij even blij als wij dat jij terug bent?
1: Ik ben euforisch.
0: Euforisch, ik heb het al werkt. Dat is goed.
1: Toch? Ja, heel mijn ADHD is in overdrive aan het gaan. Dus dat is dubbel op dubbel.
0: Twee vragen.
1: Ja.
0: Jouw hoogtepunt van de zomer. 1, muzikaal. 2, niet muzikaal. We beginnen muzikaal. Wat was jouw hoogtepunt van de zomer?
1: We hebben fantastisch veel leuke festivals gedaan.
0: Met Ronker, waar jij de frontman van bent.
1: Ja, we hebben op Pukkelpop met Mathieu Terrein gespeeld. Dat was heel cool. We zijn naar Engeland geweest, naar mijn droomfestival. Maar het absolute hoogtepunt, dat was thuis. Wij hebben Boomtown afgesloten op de Gentse feesten.
0: In Gent, ja.
1: Ja, ik had daar geweldig veel stress voor. Want al mijn vrienden waren daar. Iedereen ons lief was daar eigenlijk. Was zot, al onze ouders waren daar. Dat was ook de eerste keer. En daarvoor had ik dus wel echt heel veel stress. Maar dat was de beste show van de zomer.
0: Echt waar?
1: Ja, dat was heel cool.
0: Allee.
1: Ja, ja, ja.
0: Je zou echt denken, zo Pukkelpop, maar dat is dan dat is misschien te veel stress op. Wauw.
1: Ja.
0: Boomtown.
1: Ja, dat is echt. En het is ook wel heel fijn dat dat een thuismatch is.
0: Ja, dat
1: is heel veel.
0: Wat was jouw muzikale hoogtepunt? Wat was jouw niet-muzikale hoogtepunt van de zomer?
1: Ah, wel, ik heb heel veel gewerkt. Ik heb geen vakantie genomen. Maar mijn vriendin, mijn lieftallige blozende bruid, die heeft voor mij een hangmat aangeschaft. En het is de eerste keer dat wij een tuin hebben dit jaar, want wij zijn verhuisd. We hebben een huis gekocht. En ik heb mij zo geamuseerd in een hangmat. Ik heb mij nog nooit zo geamuseerd terwijl ik neerlag. Echt waar.
0: Maar wat deed je aan de hangmat? Gewoon liggen of...
1: Ja, eigenlijk wel liggen en van die enorm nerdy filmpjes kijken eigenlijk. Ah, ja, echt verschrikkelijk. Ik ga het u besparen over waar, maar...
0: Op je telefoon zo?
1: Ja, Lord of the Rings en zo van die stoten. Ja, ja, ja, dan ga ik dan heel diep of zo.
0: Maar ja, maar als je kan genieten, als je kan doen zo in de tuin en genieten op zo'n plek, is dat fantastisch natuurlijk.
1: Ja, je moet wel weten, ik ben allergisch aan wespen.
0: Ja?
1: En er waren gigantisch veel wespen, dus ik heb altijd een half hartinfarct gehad. Wel.
0: Oh fuck, echt wel.
1: Ja, het is wat dat is.
0: Straks om 7 uur, he's back, Staalhart met Jasper de Petter.
1: Get ready.

0: Beautiful Day van U2 en Karma Climb van Editors. Straks een plaat van een jarige, legendarische gitarist. Hij wordt vandaag 71 jaar. Eerst nog The War on Drugs.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
2: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
3: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
1: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
7: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
9: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
8: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
9: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
8: Aha, oké.
10: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
13: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info in voorwaarden op orange.be.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Hey, draaien wij schone muziek op jullie of draaien wij schone muziek op jullie? Ah ja, The War on Drugs. Toch, soms denk ik dat. Schoon toch. Change, zoals dat is, 13 voor 7. We zijn 3 september 2026. Even kijken, wat hebben we geleerd vandaag? Op zijn Piethuizen teruits, 3 dingen. 1, oppassen als je in station Brussel-Zuid mannen ziet met een zak vol kinderkleren, want mogelijk zit daar een geladen Kalashnikov onder. Vandaag gebeurt in Brussel-Zuid. De man is opgepakt. Ik neem daar straks de trein. Duim voor mij. 2, we hebben geleerd dat een kakistocratie, een land is dat bestuurd wordt door de minst bekwame mensen om dat te doen. George Clooney zegt dat over zijn land, de Verenigde Staten. Kakistos is Grieks en betekent slechtste, vandaar hè, kakistocratie. En Roos van Akker was weer in haar nopjes. En 3, vandaag is Steve Jones 71 jaar geworden. Steve Jones, gitarist van de Sex Pistols, hier is hij, Anarchy in the Night.

heeft een kettingsje aan. Zijn pet staat op. En hij heeft een tjoep waar zijn naam op staat. Jasper de Petter komt eraan. Hij staat te springen om weer te beginnen. Staalhard, 2 uur lang metal op Willy. Geniet van de comeback van Jasper. En nu nog van mij. Alles officieel kapot

0: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: that matters. Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. In de Brusselse gemeente Elsene is vanmiddag een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt de lokale politie. De leerlingen werden opgevangen in een centrum in de buurt. Meer informatie zoals de aard van de bommelding of van wie die afkomstig was, geeft de politie voorlopig niet. Het onderzoek loopt. In Pelt, in Limburg, heeft de politie een groot drugslab ontdekt bij een huiszoeking. In het lab werd procaïne verwerkt. Dat is normaal gezien een pijnstillend en verdovend geneesmiddel, maar de criminelen bewerkten het om dan met cocaïne te vermengen. En er werden ook 3 Nederlanders opgepakt. Het onderzoek ligt nu bij de Nederlandse autoriteiten. Kinderartsen roepen ouders van kinderen die na maart geboren zijn op om een RSV-prik te gaan halen. Baby's die in het RSV-seizoen worden geboren, dus tussen oktober en maart, krijgen meteen een inenting bij de geboorte. Maar ook andere baby's kunnen maar beter beschermd zijn. Dat zegt infectioloog Daan van Brusselen.
5: Dan heb je tot 80% minder kans om met RSV in het ziekenhuis terecht te komen in het eerste seizoen. En we weten nu ook dat je ook in het tweede seizoen nog tot 60% beschermd bent. En als je dan weet dat RSV de belangrijkste reden is dat kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen op een kinderafdeling, is dat toch wel heel relevant, denk ik.
4: Het vaccin kost zo'n 12 euro. Je kan het op voorschrift halen bij de apotheek en door de huisarts laten toedienen. In Toronto, in Canada, zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn ook omgevallen. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berrade werd tweede. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde derde. De Spanjaard Hendrik Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenhand. Die werd knap vijfde. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteert de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers, goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro in aan spelers. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maxima rond 23 graden dan. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
1: Music matters.
0: Staalhart, Jasper de Petter.
6: De zomer was bloedheet en gevuld met edelmetaal. Laat ons samen het roest van het staal blazen.

Testament met Into the Pit. En ik zag de mannen 3 keer aan het werk deze zomer. En ik kan u verzekeren dat ze nog steeds op kruissnelheid zijn. Op Live is Live waren ze in juli nog het voorprogramma van Iron Maiden. En die laatste trokken daar de schuif met classics wel echt heel stevig open. Bruce & Co. die hadden er die avond heel duidelijk goesting in. En deze uber classic, Killers, die zat al vroeg in de set. Hier is Iron Maiden.

Iron Maiden met Killers. En geen zomer zonder slecht nieuws natuurlijk. Vorig jaar kregen we het verlies van Ozzy te verduren. En deze zomer was het overlijden van hardcore-legende Lou Collar toch wel een stevige deuk in de feestvreugde. Met Sick of It All regeerde hij 40 jaar lang met microfoon in de hand over de scene. Gooi uw vuist dus extra hoog in de lucht en smijt uw lichaam wat extra in de strijd nu voor Lou. Want hier zijn ze met de toonaangevende Scratch the Surface.

0: het machtige Sick of It All met de klassieker Scratch the Surface. De zomer van 2026 was voor Mastodon de eerste sinds het overlijden van Brent Hinds. En de groep is stevig rechtgekrabbeld, want de nieuwe plaat Marrow Deep die is nog maar een week oud, maar dat is een stevige return to form naar dat toch iets wat platte, hushed en grim. Je hoorde heel hard dat Brent toen niet meer echt met zijn hart in de band zat. Ze zijn trouwens met 5 nu, de heren van Mastodon. Ze hebben een keyboardspeler, Yaoyo, een moeilijke naam, Noguyara, een vaste spot in de band gegeven. Vriendelijke jongens, die mannen van Mastodon, hier zijn ze met gloednieuwe Poisonous Weapons.
1: I felt so fucking alive!

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja.
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
7: Oh! Dat hadden wij niet door.
6: Dan is het nu door.
9: Ja, naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Gamma.
12: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

Slayer met Dead Skin Mask. En qua smerige riffs kan die riff wel tellen natuurlijk. Motley Crue, die zijn al eeuwen bezig aan de eeuwige comeback. En volgens Nikki Sixx heeft John Five het vuur in de band weer aangewakkerd. Maar wisten jullie trouwens dat de pyro tijdens de Motley Crue liveshows letterlijk wordt aangestoken door een Belg? Straks meer daarover. Maar hier zijn ze alvast met Dr. Feelgood.

De volwassen zwijntjes van Motley Crue met Dr. Feelgood. En je kan Motley Crue veel verwijten, maar niet dat de mannen geen tijd steken in hun stageproductie. Zeker met hun iconische Carnival of Sins tour maken ze er een heus spektakel van. En de Belg die zorgt voor een vlammende

show bij Motley Crue, dat is niemand minder dan Sis de Man van Steak. Die is daar namelijk de pyrobaas. Bij de Amerikaanse kwajongens van de Sunset Strip weten ze natuurlijk wel dat ze de best in the job nodig hebben. Hè. En dat is dan Sis de Man. Die is naar Amerika gegaan om met vuur te spelen. Talk about dreaming big. Riffkoning, vuurbaas. Hier is Steak met Dickhead. I say, your head is somewhat shaped like a banana.

de jongens van Filled met Chin Check. Ik zag de mannen echt dynamo moeiteloos inpakken deze zomer. Ik dacht op voorhand, dit gaat nooit werken, want deadcore met een rapper op een classic oldschool festival als Dynamo, ja, dat is een beetje, ja, honden en katten. Maar niets was minder waar, jongens. Die hele arena die ging los op Filled. Ik heb zelden zo'n stoffige moshpit gezien. Wie sowieso ook wel voor moshpits gaat zorgen, dat zijn de mannen van Evil Invaders. Want die kwamen daarnet met groots nieuws. Ze gaan namelijk op tour door Europa met niemand minder dan Ex-Hoarder en Heaton. Plaat nummer 4, die ligt in het verschiet en we kunnen alleen maar trots zijn op onze Belgische speed metal strijders. Want ik zeg Ex-Hoarder en Heaton, maar dat is niet een voorprogramma. Die zijn dus co-headliner. Die zijn even groot op de affiche als een Ex-Hoarder die al sinds de jaren 80 extreme groove metal maakt. Of Heaton die eigenlijk bij de alvaders en de oervaders van de speed trash zit. Dat is echt straffe koek van de jongens uit... Waar zijn die van? Die zijn van... Ik wil zeggen, Heist op den Berg, maar het is toch die kanten, hè. Hier is alvast een Sledgehammer Justice om u voor te bereiden op 6 maart. Want dan speelt de band Trix aan Gort. En jij zit daarbij, ik ben daarbij. En we gaan samen mosje.

0: Alle Hart. Jasper de Petter.
1: Gloednieuwe single van Belgische death metal bazen Carnation. Labyrinth of Silence. Hun nieuwe plaat Symphony in Flesh, komt eraan op 16 oktober. En ik heb het al gezegd, dit is hoe death metal moet klinken. Dit is absoluut spek voor mijn bek. Ga nog niet weg, Willys, want straks hebben we nog een uurtje staalhard. En we geven tickets weg voor Fear Factory. En we gaan door de geruchtenmolen voor 2027. Maar eerst... Anthrax met hun beste materiaal in 20 jaar. Ik zou zelf durven zeggen 25 jaar. Je hoort echo's van black metal en je ziet dat Frank Bello zijn verschillende escapades richting, ik zeg nu maar iets, Samael bijvoorbeeld, niet slecht hebben gedaan voor de band. Hier is Anthrax met The Edge of Perfection.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Van Haren, Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
9: Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
11: Wat? 3?
7: Yep. Info op telenet.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promokoken.
14: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
18: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
17: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
19: Eurostar. Together we go further.
20: Willy.
21: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
20: Het nieuws van 8 uur.
22: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de handel met India in de komende 5 jaar verdubbelen, van 10 naar meer dan 20 miljard euro per jaar. De Wever heeft dat met de Indiase premier Modi besproken tijdens een bezoek aan het land. India is een grootmacht die aan het groeien is en ons land is voor hen daarbij erg interessant, onder meer als toegangspoort tot Europa.
23: We hebben onze havens, we hebben onze luchthavens, we hebben onze connectiviteit en twee, een aantal sectoren waar India zijn afhankelijkheden wil afbouwen van andere blokken, zijn sectoren waar wij toevallig in uitblinken. Dat gaat dan over hernieuwbare energie, bijvoorbeeld offshore wind, groene waterstof, elektrolyse. Defensie is ook iets waar India traditioneel altijd naar Rusland heeft gekeken en vandaag andere markten, andere waardeketens wil.
22: En ook de diamantenverkoop blijft belangrijk. Er zijn tot nu 9 mensen in Nederland besmet met het Westnijlvirus, vooral in de provincie Utrecht. Dat is nu officieel bevestigd door de Nederlandse autoriteiten. 1 patiënt is uiteindelijk ook overleden. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld bij mensen, wel bij vogels en paarden. In Vlaanderen zouden een 10-tal paarden besmet zijn. Het Westnijlvirus wordt overgedragen via besmette muggen. In Toronto, in Canada, zitten 10.000 mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn omgevallen daar. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de 3e ronde. Ze klopte in de 2e ronde een Oezbeekse in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-6. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 behaalde ze ook de kwartfinales. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden. Music matters.
0: Staalhart, Jasper de Petter.
1: Wat hebben Slipknot, Judas Priest en Youngblood gemeen? Wel, dat kom je straks te weten.

0: really.
1: Slipknot met People Equal Shit. En we hebben de gemaskerde mannen moeten missen deze zomer. Maar het was daar wel een beetje een rommeltje. DJ en tonnenkletster Sid Wilson die werd hardhandig aan de deur gezet. En zijn scheiding met Kelly Osbourne die werd breed in alle boekjes uitgesmeerd. En laat het nu toeval zijn dat Slipknot als grootste gerucht staat genoteerd voor het terugkerende Ozfest, dat in 2027 zijn comeback maakt. Ook Youngblood en de mannen van Judas Priest die zitten in de geruchtenmolen. En ik zou zeggen, Judas Priest, laat die mannen maar komen, because they deliver the goods. Hier zijn ze met Delivering the Goods. Heerlijk. Rock and roll van Rob en de boys. We komen binnenkort ook nog naar Vorst.

Nieuw speelgoed van de mannen van Russian Circles. Fantastische plaat gemaakt met Kurt Ballou. En deze Seventh Seal, die stampt en schuimbekt. Harder wordt post-metal niet. Russian Circles, Seventh Seal.

0: Willy.
1: Het machtige Russian Circles met Seventh Seal. Dat is echt zo'n plaat waar ik heel gelukkig van word. Dat is een plaat die klinkt als een klok en die al diep in de carrière van die mannen zit, maar toch nog steeds even fris als toen. Fantastisch. Over frisse hoentjes gesproken, Fear Factory, die hebben eindelijk nieuw materiaal uit. De eerste met kersverse zanger Milo Silvestro. Nu ja, kersvers is hij eigenlijk al niet meer. Hij speelt al 3 jaar bij de band, maar dat heeft hem goed gedaan. Want nieuwe single Roboticist, ja, is Fear Factory natuurlijk, het ging iets met technologie zijn, klinkt vintage Fear Factory. De mannen komen volgende week naar de 404 in Gent. Dat is de oude vooruit. En wij mogen tickets weggeven. Wil jij een duo-ticket voor het concert van Fear Factory op 11 september, dat is volgende week, in de 404 in Gent, de oude vooruit, dan laat je mij nu iets weten. Ik heb 3 duo-tickets. First come, first serve. En hier is het nagelnieuwe tongtwisteriaans Roboticist van Fear Factory. Alsjeblieft, fantastisch vette single.
2: The Mind!

De machtige mannen van Hippotractor. De Mechelse Pletwals worden ze wel eens genoemd. En dit nieuwe nummer Oblivion Walker zit dan ook chockvol met riffs for days. Als je deze zomer op een festival hebt gelopen, dan is de kans groot dat je hebt staan dansen bij DJ Natasha Leh. Of het nu Alcatraz of Graspo was of ergens tussenin, de kans is zeer groot dat jij daar je broek hebt staan afdansen op menig afterparty. Op Alcatraz kon je haar echter als zangeres aan het werk zien. Dat doet ze bij Duskling. En dat is eigenlijk wel zeer straf spul, die mannen van Duskling. Hier zijn ze met Black Tongue.

Willy. Black Dong. En hier zijn de mannen van Merciful Fate. Die komen naar Alcatraz. Stampen met King Diamond.

0: Stijltip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.

Children of Bodom met Hate Crew Death Roll. En de mannen hebben laten weten dat ze in de zomer van 2027 terug op het festivalcircuit te vinden zijn. En daar, mannen, heb ik zoveel zin in. Ik weet niet wie van jullie bij de laatste Children of Bodom show op Graspop was. In de Marquee, met die twee auto's op het podium. Dat was fantastisch. Het is maar te kijken hoe ze Alexi Laiho's ongevulde gigaschoenen gaan opvullen. Wie dan wel weer terugkomt met de originele zanger, dat is dan Gallows. Enfin, dat heb ik ergens horen waaien. Frank Carter die terug naar de roots gaat van de hardcore punk. Ik teken alvast en mij zie je in die moshpit. Hier is Gallows met In the Belly of a Shark. Sorry!

straffe paté, die Between Sirens. Progressive post-hardcore uit K-Town Kortrijk. Alsjeblieft, jongens. Ik zal zeggen, hou het in de gaten, want er is een klok van een stem achter die band en die ritmesectie die swingt als een tiet. We blijven in Kortrijk, want Stab, al 20 jaar vaandeldrager van de Hate Thousand Scene, die geven een groot straatfeest dit weekend op de hoek bij Café Den Bras. Ik heb iets gelezen over 20 flessen Jack Daniels en gratis bier. Dat is al genoeg om u naar daar te krijgen. Maar hardcore in het midden van de straat, only in Kortrijk. Hulde voor de gasten van Stab. Ik zou zeggen, doe er nog eens 20 jaar bij, bakkies. Hier zijn ze met Respect the Name. Stab.

Het Britse Unpeople met Clouds. Ik vond het een hele, hele spannende keuze om die erin te gooien. Ik zit er al even mee. Ik dacht, is dit wel staalhard? Anderzijds heb ik mij enorm geamuseerd met die mannen op Jera on Air. En sindsdien spelen ze de sterren van de hemel. Dat ligt niet aan ons, dat ligt aan de mannen van Unpeople zelf. Maar die hebben net een tour in het voorprogramma van Royal Blood aangekondigd. En hebben de mainstage van Download naar de Chocodeide gespeeld. Dus wel degelijk hard genoeg voor staalhard, die mannen en meisjes van Unpeople. We gaan eruit met Wolves in the Throne Room, atmosferische black metal van de bovenste plank. Volgende maand te zien op de allerlaatste Samhain Festival in Maastricht. Geen zorgen, die Intrix gaat wel nog verder leven. En zo zit onze eerste staalhard van het seizoen er weer al op. Volgende week meer van dat, harder, sneller en nog veel, veel meer staal. Maar nu gaan we een potje janken op Wolves in the Throne Room met het gloednieuwe, nagelnieuwe, spiksplinternieuwe Ghost Among the Obelisk. Alsjeblieft, jongens. Het was gezellig. Ik zie jullie graag volgende week terug. En ik heb een fantastische prijs weg te geven dan. Fear Factory, die was op 1, 2, 3 weg. Dus ik zie jullie graag volgende week terug. En nu, hard gaan. Staal hard.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Binnen de zware besparingsoefening wil hij die belofte aan het volk naar eigen zeggen nakomen.
3: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair op vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene put terwijl je de volgende al aan het graven bent.
2: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn is al het vliegverkeer stilgelegd. Dat laat de politie daar weten. Oorzaak is een gevaarlijke stof in de bagage van een reiziger. Journalist Ken van Beversluis is ter plaatse.
4: Blijkbaar, volgens de politie, zou een vrouw een melding gemaakt hebben van het feit dat ze een gevaarlijke stof bij zich had. En heeft de politie daarop besloten om de volledige luchthaven te ontruimen. Iedereen die nog niet door de security was, die moest de luchthaven verlaten. Het is maar de vraag wanneer hier opnieuw vluchten kunnen vertrekken.
2: En in Overasselt in Nederland zijn opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die nu onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten, twee politieagenten raakten gewond. De politie pakte ook al 34 verdachten op. Er zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden. Vivi.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Die lastenverlaging moet ervoor zorgen dat werknemers uiteindelijk meer netto overhouden van hun loon, zodat de koopkracht ook toeneemt. En dat is dan goed voor de economie.
3: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan. En groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende aan het graven bent.
2: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Het personeel van Brussels Airlines kan nog steeds weigeren om naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Dat heeft de maatschappij benadrukt tijdens overleg met de vakbonden. Die claimen dat het personeel verplicht is om naar daar te vliegen, maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines is dat niet het geval.
4: Het is dus zo dat Tel Aviv opnieuw in het rooster van elke steward, stewardess of piloot kan verschijnen, maar in de luchtvaart zijn er altijd procedures, dat heet unfit to fly, waarbij je kan aangeven dat je je niet goed voelt om een bepaalde vlucht uit te voeren, en die procedures die bestaan al jaren en kunnen ook hier vandaag gebruikt worden.
2: De christelijke vakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. Het is nog niet duidelijk of er effectief stakingen zullen volgen. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In de VS is Gloria Steinem overleden. Amerikaans journaliste en politiek activiste, de vrouw die het gezicht werd van het feminisme eind jaren 60. In 2013 ontving ze van president Obama nog de Medal of Freedom. Dat is de hoogste onderscheiding die je als burger in de VS kan krijgen. Gloria Steinem is 92 geworden. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Really?
0: Music
1: matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk, een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
3: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
2: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. Ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog. Daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer tot 26 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Minister van Buitenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Het is een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt, dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
3: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen, ofwel om drugs te verkopen.
2: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en ook de technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. En ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt zo 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog, daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer tot 26 graden.